0: is de nieuwsupdate.
1: Volgens Iraanse staatsmedia hebben zich explosies voorgedaan bij de straat van Hormuz en de kuststad Bandar Abbas. Iran beschuldigt de Verenigde Staten van een aanval op een olietanker en zegt daarop met raketten te hebben gereageerd. Ondanks een lopend staakt het vuren zorgen de incidenten voor nieuwe spanningen in de regio. Voorzitter Ursula von der Leyen blijft optimistisch over een handelsdeal tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten na overleg met Donald Trump. Trump dreigt met hoge importheffingen als de afspraken niet voor 4 juli worden uitgevoerd. Volgens von der Leyen boeken beide partijen vooruitgang bij het verlagen van handelsbarrières. Bij het partijkantoor van D66 in Den Haag heeft donderdagavond een explosie plaatsgevonden. Volgens de politie raakt het pand aan de Lange Houtstraat beschadigd door een vuurwerkbom. Er vielen geen gewonden, terwijl binnen ongeveer 30 mensen aanwezig waren. De straat werd afgesloten voor onderzoek naar de toedracht van het incident. Ondertussen is er 1 verdachte aangehouden. De politie heeft een 33-jarige man uit Bergendaal aangehouden voor de brandstichting bij een vakantieverblijf van de stichting Wigwam in Heel. Eind april ging het pand volledig verloren door brand. Volgens de stichting verbleef de verdachte in een gesloten instelling. Het politieonderzoek naar de zaak is nog lopende. Dan nog het weer. Vannacht verloopt rustig met brede opklaringen en plaatselijk mist. De temperatuur daalt naar ongeveer 6 graden bij weinig wind. Morgen begint zonnig, maar later ontstaan stapelwolken en lokaal kan een lichte bui vallen. De middagtemperatuur ligt tussen de 16 en 19 graden en er staat een zwakke tot matige noordwestenwind. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De nacht.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Volgens Iraanse staatsmedia hebben zich explosies voorgedaan bij de straat van Hormuz en de kuststad Bandar Abbas. Iran beschuldigt de Verenigde Staten van een aanval op een olietanker en zegt daarop met raketten te hebben gereageerd. Ondanks een lopend staakt het vuren zorgen de incidenten voor nieuwe spanningen in de regio. Voorzitter Ursula von der Leyen blijft optimistisch over een handelsdeal tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten na overleg met Donald Trump. Trump dreigt met hoge importheffingen als de afspraken niet voor 4 juli worden uitgevoerd. Volgens von der Leyen boeken beide partijen vooruitgang bij het verlagen van handelsbarrières. Bij het partijkantoor van D66 in Den Haag heeft donderdagavond een explosie plaatsgevonden. Volgens de politie raakte het pand aan de Lange Houtstraat beschadigd door een vuurwerkbom. Er vielen geen gewonden, terwijl binnen ongeveer 30 mensen aanwezig waren. De straat werd afgesloten voor onderzoek naar de toedracht van het incident. Ondertussen is er 1 verdachte aangehouden. De politie heeft een 33-jarige man uit Bergendaal aangehouden voor de brandstichting bij een vakantieverblijf van de stichting Wigwam in Heel. Eind april ging het pand volledig verloren door brand. Volgens de stichting verbleef de verdachte in een gesloten instelling. Het politieonderzoek naar de zaak is nog lopende. Dan nog het weer. Vannacht verloopt rustig met brede opklaringen en plaatselijk mist. De temperatuur daalt naar ongeveer 6 graden bij weinig wind. Morgen begint zonnig, maar later ontstaan stapelwolken en lokaal kan een lichte bui vallen. De middagtemperatuur ligt tussen de 16 en 19 graden en er staat een zwakke tot matige noordwestenwind. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De nacht

Goeienacht. De nacht van Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Na de explosie bij het D66-partijkantoor in Den Haag heeft de politie 1 verdachte aangehouden. Volgens de partij werd er gisteravond een vuurwerkbom door de brievenbus aan de Lange Houtstraat gegooid. Hoewel er meer arrestaties kunnen volgen, zijn er gelukkig geen gewonden gevallen. Volgens fractievoorzitter Jan Paternotte is dat een klein bondig, aangezien er op het moment van de klap ruim 30 leden van de Jonge Democraten in het pand aanwezig waren. De stijgende olieprijzen door het conflict met Iran zorgen voor recordwinsten bij de grote olieconcerns. Zo verdubbelde het Britse BP de winst naar bijna 3 miljard euro. Total Energy zag de winst met 40% stijgen naar 4,6 miljard euro... en Shell rapporteerde gisteren een kwartaalwinst van bijna 6 miljard euro. Deze bedragen leiden in heel Europa en in Den Haag tot een felle discussie over de invoering van een extra winstbelasting voor deze bedrijven. De Duitse politie is op zoek naar een 91-jarige vrouw nadat haar man is vergeten waar hij haar heeft achtergelaten. Het echtpaar kwam zondag met hun auto vast te zitten, waarna de man hulp ging halen. Vanwege zijn dementie vergat hij waar hij zijn auto had achtergelaten en kon hij de hulpverleners niet de goede kant op sturen. De situatie is zorgwekkend, de vrouw kan niet lopen en is zo goed als blind. En het carnivore-dieet is de nieuwste trend op sociale media. Influencers zweren bij een ontbijt van rood vlees in plaats van een boterham. Volgens de aanhangers vliegen de kilo's eraf en helpt het tegen ontstekingen en spijsverteringsproblemen. Maar diëtisten waarschuwen voor de risico's. Door het volledig schrappen van groente en fruit ontstaat er een groot tekort aan vezels, vitamines en mineralen, wat de gezondheid op de lange termijn kan schaden. Het weer nog, vandaag een prachtige lentedag met veel zon, zeker aan de kust. In de rest van het land ontstaan stapelwolken, lokaal kan een spatje regen vallen. Het wordt 16 graden op de Wadden tot 19 in het zuiden. Dit was het nieuws bij Radio BNT. De nacht.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

uit Madrid en uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. Oh God, wat is ze lief.

Dit is Radio BNT. De beste hits en classics. Dit is Radio BNT.

sexy people.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Na de explosie bij het D66-partijkantoor in Den Haag heeft de politie 1 verdachte aangehouden. Volgens de partij werd er gisteravond een vuurwerkbom door de brievenbus aan de Lange Houtstraat gegooid. Hoewel er meer arrestaties kunnen volgen, zijn er gelukkig geen gewonden gevallen. Volgens fractievoorzitter Jan Paternotte is dat een kleinbondig, aangezien er op het moment van de klap ruim 30 leden van de Jonge Democraten in het pand aanwezig waren. De stijgende olieprijzen door het conflict met Iran zorgen voor recordwinsten bij de grote olieconcerns. Zo verdubbelde het Britse BP de winst naar bijna 3 miljard euro. Total Energy zag de winst met 40% stijgen naar 4,6 miljard euro... en Shell rapporteerde gisteren een kwartaalwinst van bijna 6 miljard euro. Deze bedragen leidden in heel Europa en in Den Haag tot een felle discussie over de invoering van een extra winstbelasting voor deze bedrijven. De Duitse politie is op zoek naar een 91-jarige vrouw nadat haar man is vergeten waar hij haar heeft achtergelaten. Het echtpaar kwam zondag met hun auto vast te zitten, maar nadat de man hulp ging halen. Vanwege zijn dementie vergat hij waar hij zijn auto had achtergelaten en kon hij de hulpverleners niet de goede kant op sturen. De situatie is zorgwekkend, de vrouw kan niet lopen en is zo goed als blind. En het carnivore-dieet is de nieuwste trend op sociale media. Influencers zweren bij een ontbijt van rood vlees in plaats van een boterham. Volgens de aanhangers vliegen de kilo's eraf en helpt het tegen ontstekingen en spijsverteringsproblemen. Maar diëtisten waarschuwen voor de risico's. Door het volledig schrappen van groente en fruit ontstaat er een groot tekort aan vezels, vitamines en mineralen, wat de gezondheid op de lange termijn kan schaden. Het weer nog, vandaag een prachtige lentedag met veel zon, zeker aan de kust. In de rest van het land ontstaan stapelwolken. Lokaal kan een spatje regen vallen. Het wordt 16 graden op de Wadden tot 19 in het zuiden. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
2: De ochtend.

0: BNT.
1: BNT.
2: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
3: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
4: 1 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
6: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
7: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
1: Radio BNT.
8: Dit is de nieuwsupdate.
9: Het motief voor de aanslag met een vuurwerkbom op het D66-kantoor in Den Haag is nog altijd onduidelijk. Al snel na de explosie werd een verdachte aangehouden, maar over de achterliggende reden tasten ze nog in het duister. In het pand waren op het moment van de klap, kort na 9 uur gisteravond, zo'n 30 jongeren van de Jonge Democraten aanwezig. Hoewel de schrikken bij de aanwezigen goed in zit, raakte niemand gewond. De groep wist zichzelf na de knal snel via de achtertuin in veiligheid te brengen. Vandaag start voor ruim 144.000 scholieren de spannendste periode van hun schooltijd, de eindexamens. De havisten bijten vandaag de spits af met Nederlandse filosofie, terwijl VMBO-leerlingen digitaal examen doen. Zij krijgen wiskunde voor de kiezer. Het proces is nog altijd als tientallen jaren geleden. Iedereen krijgt op exact hetzelfde moment dezelfde vragen voorgeschoteld. De stijgende olieprijzen door het conflict met Iran zorgen voor recordwinsten bij grote olieconcerns. Zo verdubbelde het Britse BP de winst aan bijna €3 miljard. Shell rapporteerde gisteren een kwartaalwinst van bijna €6 miljard. Deze enorme bedragen leiden in heel Europa en Den Haag tot een felle discussie over de invoering van een extra winstbelasting voor deze bedrijven. En het carnivore-dieet is de nieuwste trend op sociale media. Influencers zweren bij een ontbijt van rood vlees in plaats van een boterham. Volgens de aanhangers vliegen de kilo's eraf en helpt het tegen ontstekingen en spijsverteringsproblemen. Maar diëtisten waarschuwen voor gezondheidsrisico's. Het weer nog vandaag een prachtige lentedag met veel zon, zeker aan de kust. In de rest van het land ontstaan stapelwolken, lokaal kan een spatje regen vallen. Het wordt 16 graden op de Wadden tot 19 in het zuiden. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
10: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A73 naar Nijmegen tussen Boksmeer en Kuik 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een afgevallen lading. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Erik Kreutzer.

voor Christopher Cross. Ja, 1983 voor It's All Right. Ja. We zijn er weer. Onderweg richting je weekend. Nog even volhouden.

Ja, 2015, Years and Years and King. Daarvoor de nieuwe van Romy Montero. Leven lang. En Kygo deed het samen met Khalid en Griffin. Save My Love. Ja, de vrijdag 8 mei. Ik zag dat de luchtvaartmaatschappijen uit de Verenigde Arabische Emiraten... die hebben schijnbaar een recordjaar achter de rug. Ondanks de impact van de oorlog in het Midden-Oosten. Ja, ze wisten de daling van het aantal passagiers op te vangen door hogere prijzen te vragen. Ze hebben 53 miljoen passagiers vervoerd in de 12 maanden tot eind 2026, tot maart 2026. En de recordwinst die was 5,4 miljard dollar. Oh. Ja, ik zag ook voorbij komen dat het aantal mensen dat vorig jaar een saneringskrediet kreeg, is behoorlijk gekelderd. Bij zo'n krediet worden al je schulden omgezet in één lening. En ook zitten minder mensen in de schuldhulpverlening. Ja, vooral het aantal mensen dus met een saneringskrediet liep volgens het bureau kredietregistratie sterk terug van 18.000 naar 10.000 in een jaar tijd. Ja, dan de statushouders die vinden tegenwoordig sneller werk dan 10 jaar geleden. Het gaat vaak wel trouwens om flexibel werk via de uitzendbureaus. Van 18 tot 65-jarige statushouders die in 2024 een verblijfsvergunning hebben gekregen, werkte 13% na 3 maanden. 87% niet. Het merendeel zit lekker thuis.

0: Dusty Springfield uit de 90s in Private. Dua Lipa met Houdini. En de baby's met die prachtige Isn't It Time. Ja, het is tijd voor het weer. Vandaag krijgen we schijnbaar temperaturen tussen de 16 en 20 graden. Morgen ook ruim 20 graden. De zon die gaat ook flink schijnen. En we krijgen geregeld wat stapelbewolking. Nou, zondag is er dan meer bewolking. En later zondag neemt dan hier in het zuiden de kans op regen toe. Na het weekend ligt de temperatuur nog maar rond een graadje of 13, 14. Het wordt dan in ieder geval een stukje frisser. Ja, op dit moment de temperatuur in Maastricht is 9 graden. Nou, Flitsmeister meldt de snelheidscontroles op de N266 Nederweert bij 63,3. En de N275 bij Maasbree, dat wordt gecontroleerd bij 9,4.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A73 naar Nijmegen tussen Boksmeer en Kuik 5 kilometer met bijna een half uur vertraging. Dat komt door een afgevallen lading puin. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: TNT Ochtendshow. Showbiz nieuws.
1: Ja, zomerse muziek, El Mismo Sol. Daarvoor Simon Webb, No Worries. En Miles Smith deed het met Niall Horan. Drive Safe. Als je momenteel onderweg bent, rij inderdaad voorzichtig. Nou, de NOS en Talpa Network die hebben een akkoord bereikt over het WK voetbal van deze zomer. En daardoor mag Talpa de samenvattingen van alle 104 wedstrijden gebruiken in de programma's als Vandaag Inside en de Oranje Zomer. En de NOS die verzorgt dan de live wedstrijden en de analyses. Dan K3 die gaat de studio in met de rapper Donny. Het is voor het eerst dat de Belgische meidengroep, bestaande uit Hanne, Marten en Julia, dat die een single met een andere artiest gaan uitbrengen.

Ja, en dan de musical De Kleine Prins met de musicalster René van Kooten in de hoofdrol. Die komt dit najaar naar de Nederlandse en de Belgische theaters. De musical die gaat op 4 oktober in première in de Goudse Schouwburg. En dan Miley Cyrus, die wordt later deze maand officieel geëerd met een eigen ster op de Hollywood Walk of Fame. Dat heeft het Amerikaanse vakblad Variety gisteren bekendgemaakt. De ceremonie vindt plaats op 22 mei in Hollywood en is te volgen via een livestream. Ja, en Talpa die maakt geen nieuwe afleveringen meer van de familie Gillis. Massa is kassa. Zolang er sprake is van hoger beroep of cassatie. Dat heeft een woordvoerder van het mediabedrijf gisteren laten weten aan het ANP. Ja, gisteren is Petertje veroordeeld. De laatste opnames van de serie die nu op SBS6 te zien is, zijn donderdag bij de rechtbank in Den Bosch gemaakt. En deze afleveringen worden uitgezonden tot en met 5 juni. En volgens Talpa wordt er niet gewerkt aan een nieuw seizoen van Massa is Kassa.

Ja, dan zijn er geen nieuwe ontwikkelingen in het onderzoek naar de dood van de voormalige One Direction-ster Liam Payne. Dat heeft de hoofdlijkschouwer Crispin Butler gisteren tegen de rechtbank gemeld. Nou, deze Liam Payne die overleed in Buenos Aires na een val.

It Goes Like Na Na Na Na. Daarvoor de jaren 80 voor de Timex Social Club. Mixed Up World. Ja. Dat zongen ze toen in de jaren 80 al. Het is een Mixed Up World, ja. Als je dan nu anno 2026 kijkt, dan hadden ze toen al gelijk. Vrienden, blijf erbij. Zometeen na 8 uur, het wordt wakker plaat. Ik heb een verzoekplaatje binnengekregen uit Sint-Michielsgestel. Gaan we straks draaien. Heb je ook een verzoekplaatje? Laat ons weten via radiobnd.nl. En tot een 8 uur deze nieuwe van Louis Capaldi. Dit is Stay Love.

0: BNT.
1: BNT. Dit is het warme geluid van vinyl. Je beleeft het bij Music Connection in Hartje Maastricht. De nieuwe platenzaak met een enorme collectie LP's en singles in alle genres. Van classics tot de hits van nu. Stap binnen bij Music Connection aan de Sporenstraat in Maastricht. Waar muziek tot leven komt.
2: Bij Easy Paris Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en profiteer van de topdeal op bijna alle geuren en geursets bij Easy Paris Excel. Shop in de winkel of op easyparisexcel.nl.
3: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
4: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het. Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
5: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
6: Nee.
5: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
7: Lekker bezig.
5: Milner.
8: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
9: Oh yeah.
8: Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
11: Joehoe!
10: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
12: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
13: Het broze staakt het vuren tussen Iran en de Verenigde Staten bankelt nu beide landen elkaar beschuldigen van nieuwe aanvallen. Volgens Iran openden de Amerikanen de aanval op een tanker, waarna Iran reageerde met drones op Amerikaanse marineschepen, dat meldt NOS. Amerika sloeg op hun beurt weer terug met bombardementen op de strategische havenstad Bandar Abbas. Intussen ligt er nog steeds een vredesvoorstel op tafel. Volgens president Trump is het heel goed mogelijk dat er een deal komt. Ondanks de forse brandstofprijzen laten automobilisten hun auto niet staan. Er wordt zelfs meer gereden dan voorheen. Uit onderzoek blijkt dat het gemiddelde aantal kilometers per week is gestegen van 188 kilometer voor de oorlog met Iran naar 210 kilometer nu. Hoewel dit opvallend lijkt, sluiten de resultaten aan bij eerdere cijfers van de ANWB die een vergelijkbare trend laten zien. Het motief voor de aanslag met een vuurwerkbom op het D66-kantoor in Den Haag is nog altijd onduidelijk. Al snel na de explosie werd een verdachte aangehouden, maar over de achterliggende reden tasten ze nog in het duister. In het pand waren op het moment van de klap zo'n 30 jongeren van de Jonge Democraten aanwezig. Voor ruim 144.000 scholieren beginnen vandaag de eindexamens. Het gaat hier om de klassieke papieren examens. De havisten bijten vandaag het spits af met Nederlands en filosofie, terwijl de VMBO-leerlingen digitaal examen doen. Zij krijgen wiskunde voor de kiezer. Voor de VWO'ers staat bedrijfseconomie en kunst op het programma. Het weer nog vandaag een prachtige lentedag met veel zon, zeker aan de kust. In de rest van het land ontstaan stapelwolken. Lokaal kan een spatje regen vallen. Het wordt 16 graden op de Wadden tot 19 in het zuiden. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
1: Erik Kreutzer.

0: 80.
1: En BNT gaan hand in hand. Phil Collins, Don't You Lose My Number. Vrienden en vriendinnen, wij zeggen welkom. We gaan richting je weekend.

0: Eric Eazy-E Wright, and Tupac Shakur. Rest in peace, homies.
1: Je bed uit. Je dag is begonnen. Dit is de BNT Ochtendshow. In heel Limburg en Brabant.
2: De BNT Ochtendshow op Radio BNT.

prachtig dit, Nate Smith en Fix What You Didn't Break. Daarvoor de jaren 90, TQ en The West Side. En meer jaren 90 klanken hoorde je in de nieuwe hit van Fadeless en Bebe Rexha. New Religion. Het is de vrijdag 8 mei. Ik zag dat een reisorganisatie, die moet een Duitse toerist een schadevergoeding gaan betalen van €900. En dat na klachten over de bezette lichtstoelen tijdens een vakantie. Het lukte namelijk de toerist niet om een stoel te bemachtigen, doordat andere gasten die steeds reserveerden met de handdoeken. En hoewel dat verboden zou zijn in het hotel. Ja, de man die was schijnbaar in 2024 met zijn gezin van 4 op vakantie in een hotel op het Griekse eiland Kos. Hij verklaarde dat hij elke dag 20 minuten kwijt was aan het zoeken naar een lichtstoel. Ook als hij om 6 uur opstond, lukte het hem niet om een stoel te bemachtigen. En zijn kinderen waren gedwongen om op de grond te liggen. Hij klaagde de reisorganisatie aan omdat die het reserveringssysteem met handdoeken toestond. En volgens de Duitsers waren de lichtstoelen zo vaak gereserveerd dat ze niet konden worden gebruikt. Nou, en hij stelde erop dat de reisorganisatie had nagelaten het verbod van het resort hierop te handhaven en dat de gasten er niet op werden aangesproken. Maar de rechtbank heeft de reisorganisatie toch wel verzocht om die man een schadevergoeding te betalen. Ja, dan de McDonald's heeft in het eerste kwartaal van dit jaar wereldwijd een hogere winst behaald door de stijgende verkopen. Volgens de Amerikaanse fastfoodketen werd er geprofiteerd van de verkoop van de grotere burgers. En natuurlijk ook de speciale acties als de groene Shamrock Shake. Ze hebben een winst geboekt van €1,7 miljard in 3 maanden tijd. Hè? Nou, lekker. Ja, en ook Shell die heeft in het eerste kwartaal flink meer winst behaald. $6,9 miljard. Dankzij de sterk gestegen olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten, ja. Ik heb je dit al eerder verteld, ik vind dit gewoon niet kunnen. Aan zulke dingen moet de overheid gewoon iets gaan doen. Ja jongens, de benzine is duur. Ja, zo meteen een verzoekplaatje uit voor een dame uit Sint-Michielsgestel.

0: Avicii, S.O.N.
1: De Word Wakker Plaat.
0: Ja, we kregen

0: Tineke Leijsen. En Tineke die stuurde gistermiddag... Hey, hallo, Radio BNT. We luisteren al een tijdje hier in Brabant. En het bevalt ons prima. Nou zijn wij enorme fans van Replay. En morgen komt de nieuwe single van Replay uit samen met Gordon. Zouden jullie deze kunnen draaien? Nou, beste Tineke Leijsen uit Sint-Michielsgestel. We gaan hem draaien.
1: De

Arno vanuit België. BNT neem je overal mee. Nou, veel plezier in België. Dan gaan wij even naar Sint-Michielsgestel. Wij kregen gisteren...

0: Ja, I mean, Lobby You, Gordon en Replay. En dat speciaal voor Tineke Leijsen uit Sint-Michielsgestel. Het is 8:30 geweest. Nou, vandaag krijgen we temperaturen tussen de 16 en 20 graden. Morgen ruim 20 graden, 22 graden zelfs. De zon die gaat dan flink schijnen en er ontstaan ook wat stapelwolken. Zondag is er dan meer bewolking en later op de dag neemt dan hier in het zuiden de kans op regen toe. Na het weekend wordt het wisselvalliger en frisser. Ja, de temperaturen zullen dan gaan liggen tussen de 12 en 15 graden. Even kijken, Flitsmeister meldt 54 snelheidscontroles. Ik heb er eentje voor je hier in het zuiden van Nederland. Zijn aan het controleren op de N275 in Maasbree bij 9.4.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Goedemorgen. De politie heeft een 33-jarige man uit Bergendal aangehouden voor de verwoestende brand bij het vakantieverblijf van Stichting Wigwam in Heel. De verdachte, die kampte met een beperking in pyromane neigingen, zou zijn ontsnapt uit een gesloten instelling en de daad hebben bekend. Directrice Margot de Kok van Stichting Wigwam reageert opgelucht dat de brandstichting geen gerichte actie tegen de stichting was, maar spreekt van vette pech. De stichting zamelt momenteel geld in voor een grote tent, zodat de vakanties deze zomer alsnog door kunnen gaan. Sporthal De Slagen in Waalwijk is gisteravond hals over kop gesloten vanwege mogelijke gebreken aan de dakconstructie. De gemeente nam het besluit na een waarschuwing van experts, waardoor de hal per direct verboden terrein is. De sluiting heeft directe gevolgen voor scholieren van het Willem van Oranje College. De eindexamens die daar gepland stonden worden nu in de klaslokalen van de school zelf afgenomen. De sporthal blijft dicht zolang het onderzoek naar de veiligheid loopt. En mediabedrijf Talpa legt de opnames van de reality-serie Massa is Kassa voor onbepaalde tijd stil. De beslissing volgt op de veroordeling van Peter Gillis gisteren tot 18 maanden cel voor belastingfraude en een werkstraf voor de mishandeling van zijn ex-partner. Hoewel het huidige seizoen nog tot 5 juni wordt uitgezonden, worden er dus geen nieuwe afleveringen meer gemaakt, zolang de juridische procedures lopen. Gillis heeft laten weten erg aangeslagen te zijn door het vonnis, maar is nog in beraad over een eventueel hoger beroep. En tot zover het regionieuws op Radio BNN.

0: Bad Direct en To The Looking Glass.
1: De BNT Ochtendshow. Showbiz nieuws.
0: Daarvoor Ilse de Lange en Puzzle Me. En Shakira Zoo. Ja, nieuws uit de showbiz. Mariska Bauer die gaat vanaf begin volgend jaar naar theater. In de interactieve voorstelling Maris, wat eten we vandaag? Vertelt Mariska persoonlijke verhalen terwijl ze aan het koken is in het theater. Ja, Mariska Bauer deelt al langere tijd video's waarin ze kookt op haar social media. Dus we zijn benieuwd. Nou, gisteren werd dus bekend dat Peter Gillis is veroordeeld. En ook Ali B. is veroordeeld tot een celstraf van 3 jaar... in het hoge beroep van zijn zedenzaak. En de straf is zwaarder dan het Openbaar Ministerie eiste tijdens het hoge beroep. Daar werd een celstraf van 2,5 jaar geëist. Ja, hij gaat in cassatie, dus hoe lang dit weer gaat duren. Gisteren maakten we bekend dat Bonnie Tyler die zou zijn opgenomen in een ziekenhuis voor een spoedoperatie. En gisteren werd bekend dat ze in kunstmatige coma is gebracht na die spoedoperatie aan haar darmen in een ziekenhuis in Portugal. En de coma is bedoeld om haar herstel te bevorderen. Dan Videoland is op zoek naar jonge actrices voor het 3e seizoen van de serie Maxima. Het gaat om de rollen van de prinsessen Amalia, Alexia en Ariane. Kleine prinsesses worden groot, schrijft de streamingdienst in een oproep op Instagram. Ze zijn op zoek naar meisjes in de leeftijd van 7 tot en met 14 jaar. Je kunt je aanmelden tot 18 mei. En Ellen ten Damme die reageerde gisteren ook op de uitspraak in de rechtszaak van Ali B. Het recht moet zijn werk doen. Ja, vanavond de finale van The Voice of Holland. De kandidaten voelen de spanning, maar hebben er vooral heel veel zin in. Dat hebben ze verteld in een gesprek met het ANP. Ja, en dan Miro Kloosterman en Victoria Koblenko. Die hebben een gastrol in The Passion Hemelvaart. Dat heeft de KRO-NCRV gisteren bekendgemaakt. Het vervolg op het paasverhaal is namelijk woensdag 13 mei... de dag voor Hemelvaart te zien op NPO 1.

Uit Zweden, aha, the sun always shines on TV. Ja, ik heb de jarige artiesten voor je voor deze vrijdag 8 mei. Bekende Nederlandse modeontwerpster en presentatrice Nikki Plessen. Die wordt vandaag 41 jaar. Bekende presentator Ruben Nicolai, die wordt vandaag 51. Nederlandse zangeres Simone Kleinsma, 68 jaar geworden. Amerikaanse zanger Philip Bailey, die wordt vandaag 75. De Britse rock'n'roll zanger Gary Glitter, die is vandaag 82 jaar geworden. David Attenborough, de Britse bioloog en de tv-maker, die wordt vandaag 100 jaar. En vandaag is ook jarig. De beste man, die wordt vandaag 51 jaar. Het is de zoon van Julio. Ik heb het over Enrique Iglesias. We gaan hem voor je draaien. Tot aan 9 uur. Samen.

0: BNT.
1: BNT.
2: Dit is het warme geluid van vinyl. Je beleeft het bij Music Connection in Hartje Maastricht. De nieuwe platenzaak met een enorme collectie LP's en singles in alle genres. Van classics tot de hits van nu. Stap binnen bij Music Connection aan de Sporenstraat in Maastricht. Waar muziek tot leven komt.
3: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
4: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
5: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming, een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
8: Ook binnen de familie kan een discussie polariseren. Over asiel bijvoorbeeld.
9: Weet je, jullie zijn echt veel te soft.
10: Beter dan zo egoïstisch.
8: Vraag jezelf dan af. Ben je nou een discussie aan het winnen? Of elkaar aan het verliezen? Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt. Kijk op sieren.nl.
4: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
11: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
12: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
13: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
5: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
14: Het broze staakt het vuren tussen Iran en de Verenigde Staten bankelt nu beide landen elkaar beschuldigen van nieuwe aanvallen. Volgens Iran openden de Amerikanen de aanval op een tanker, waarna Iran reageerde met drones op Amerikaanse marineschepen, dat meldt NOS. Amerika sloeg op hun beurt weer terug met bombardementen op de strategische havenstad Bandar Abbas. Intussen ligt er nog steeds een vredesvoorstel op tafel. Volgens president Trump is het heel goed mogelijk dat er een deal komt. Ondanks de forse brandstofprijzen laten automobilisten hun auto niet staan. Er wordt zelfs meer gereden dan voorheen. Uit onderzoek blijkt dat het gemiddelde aantal kilometers per week is gestegen van 188 kilometer voor de oorlog met Iran naar 210 kilometer nu. Hoewel dit opvallend lijkt, sluiten de resultaten aan bij eerdere cijfers van de ANWB, die een vergelijkbare trend laten zien. Voor ruim 144.000 scholieren beginnen vandaag de eindexamens. Het gaat hier om de klassieke papieren examens. De havisten bijten vandaag het spits af met Nederlands en filosofie, terwijl de VMBO-leerlingen digitaal examen doen. Zij krijgen wiskunde voor de kiezer. Voor de VWO'ers staat bedrijfseconomie en kunst op het programma. En de man die vorige maand bij een winkelcentrum in Utrecht in zijn rolstoel in brand werd gestoken, mag binnenkort het brandwondencentrum verlaten. Volgens een woordvoerder van de gemeente gaat het naar omstandigheden goed met het slachtoffer. Het incident had veel slechter kunnen aflopen als omstanders niet direct hadden ingegrepen. Ze hebben zijn leven gered door hem uit de brandende rolstoel te trekken en hem op de grond te leggen. De twee verdachten die kort na de aanval werden aangehouden blijven voorlopig achter de tralies. Het weer nog, lokaal kan een spatje regen vallen, maar op de meeste plekken blijft het droog en het wordt wat warmer dan de voorgaande dagen. Temperatuur ligt tussen 16 graden op de Wadden tot 19 in het zuiden. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
1: Erik Kreutzer.

Ja, heerlijk. Jaren 80, Earth, Wind & Fire. Radio BNT, we vinden het leuk. Je bent erbij. En maak reclame voor ons. Doe dat. We vertellen het je iedere dag weer. Dankzij jullie komen er iedere dag mensen bij. Straks onderweg de top 3. Heb je nog een verzoekplaatje? Laat het ons weten via radio bnt.nl.

Jackson deed met Miley Cyrus. Nothing breaks like a heart. Ja, Marco Borsato met Binnen. En de zomerhit van dit jaar, Another, and Talk to You. Het is de vrijdag 8 mei. Toyota verwacht trouwens dat de winst in het huidige boekjaar, dat loopt tot en met maart, met een vijfde zal gaan dalen. Volgens de Japanse autofabrikant zorgen de onzekerheden rond de kosten en de toeleveringsketens door de oorlog in het Midden-Oosten voor de druk op de resultaten. Ja, Toyota blijft natuurlijk wel een van de grootste autofabrikanten ter wereld. In de eerste 9 maanden van het boekjaar verkocht het concern ongeveer 7,3 miljoen voertuigen. En de sterke vraag naar de hybride modellen blijft de omzet aanjagen. Ja, en dan Michael van Gerwen, die is gisteren direct uitgeschakeld op de Premier League avond in Leeds. Michael die verloor opnieuw nipt van de wereldkampioen Luke Littler. Ook Gian van Veen die redde het niet in de kwartfinales. En ik zag dat in slechts 48% van de vacatures staat een indicatie over het salaris, terwijl de deadline voor de Europese transparantieregels nadert. En dat laten de cijfers van de vacaturesite Indeed zien. En vooral de tandartsen, de data-analisten, de detailhandelmedewerkers, die zien zelden een bedrag in de vacature-tekst. Vage omschrijvingen als marktconform of een goede beloning zijn voorlopig nog toegestaan. Tot en met 31 december. Dat weet je dan. Jaren 80. Bruce Hornsby and the Rains. Ja, that's the way it is. Dit is Radio BNT.

0: de beste man doet het heel erg goed in de top 40 weer met nieuwe muziek. Ja, niet nieuwe muziek, oude muziek komt opnieuw uit in de top 40. Justin Bieber en Sorry. Ja, Flitsmeister meldt 70 snelheidscontroles in Nederland. In het zuiden zijn ze aan het controleren op de A27 tussen Breda en Gorinchem bij 18,7. De A59 tussen Den Bosch en Breda bij 112,0. En nog steeds op de N275 Maasbree bij 9,4.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A58 van Bergen op Zoom naar Breda staat file tussen Etteleur West en knooppunt Prinsviel 6 kilometer met 20 minuten vertraging. Daar wordt een kapotte vrachtwagen geborgen. De verbindingsweg naar de A16 naar Antwerpen is dicht. Omrijden kan via Moerdijk over de A17 en de A16. Op de A59 van Os naar Den Bosch staat file tussen Os en Rosmalen Oost 6 kilometer. En daar is de vertraging ruim een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio BNT.
3: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
4: Goedemorgen. De politie heeft een 33-jarige man uit Bergendal aangehouden voor de verwoestende brand bij het vakantieverblijf van Stichting Wigwam in Heel. De verdachte, die kampte met een beperking in pyromane neigingen, zou zijn ontsnapt uit een gesloten instelling en de daad hebben bekend. Directrice Margot de Kok van Stichting Wigwam reageert opgelucht dat de brandstichting geen gerichte actie tegen de stichting was, maar spreekt van vette pech. De stichting zamelt momenteel geld in voor een grote tent, zodat de vakanties deze zomer alsnog door kunnen gaan. Sporthal De Slagen in Waalwijk is gisteravond hals over kop gesloten vanwege mogelijke gebreken aan de dakconstructie. De gemeente nam het besluit na een waarschuwing van experts, waardoor de hal per direct verboden terrein is. De sluiting heeft directe gevolgen voor scholieren van het Willem van Oranje College. De eindexamens die daar gepland stonden, worden nu in de klaslokalen van de school zelf afgenomen. De sporthal blijft dicht zolang het onderzoek naar de veiligheid loopt. En mediabedrijf Talpa legt de opnames van de reality-serie Massa is Kassa voor onbepaalde tijd stil. De beslissing volgt op de veroordeling van Peter Gillis gisteren tot 18 maanden cel voor belastingfraude en een werkstraf voor de mishandeling van zijn ex-partner. Hoewel het huidige seizoen nog tot 5 juni wordt uitgezonden, worden er dus geen nieuwe afleveringen meer gemaakt, zolang de juridische procedures lopen. Gillis heeft laten weten er aangeslagen te zijn door het vonnis, maar is nog in beraad over een eventueel hoger beroep. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

0: When you're missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Dankjewel. Ja, Passenger hoorde je met Let Her Go. Daarvoor Edward Meyer en Stereo Love uit het jaar 2009. En Taylor Swift hadden wij voor je nog een keertje met Opalite. Ja, de KLM-stewardess die gisteren in het ziekenhuis was opgenomen met een mogelijke hantavirusbesmetting, die is negatief getest op het virus. Dat heeft de Wereldgezondheidsorganisatie deze ochtend bekendgemaakt. Wel is bij twee Britten vastgesteld dat ze besmet zijn met het hantavirus.

0: favoriete top 3.
1: Ja, we gaan afsluiten voor deze week en voor deze vrijdag. Zometeen na 10 uur in de Bazentijd. Daarna Duncan en Roger Schepers. Ik wens je een hele fijne vrijdag. En alvast een heel fijn weekend. Tot maandag.
0: De favoriete top 3. Nummer 3.

0: Radio BNT.
1: BNT.
2: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder heulen. En je zit straks nog comfortabel ook.
3: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
4: Nog een keer! Papa, sneller!
5: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
6: Woehoe, haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu, alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1+1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint natuurlijk bij...
7: Kruidvat. Verrassend, altijd voordelig.
8: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
9: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
8: Aldi.
10: Is dat jouw dochter die zo hard rent?
11: Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen?
10: Die andere stuiterbal daar.
11: Dus jij staat hier ook nog wel een tijdje. Koffietje doen?
12: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
13: Je voelt je thuis, waar je douwe Egbert streek.
8: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
6: Mamma mia, dat is goedkoop.
9: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
8: Aldi, nu bij Karwei, 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
14: D66 heeft woedend gereageerd op de vuurwerkbom die gisteravond bij het partijkantoor in Den Haag naar binnen is gegooid. Er waren op dat moment 30 jonge democraten binnen. Die kwamen met de schrik vrij, zegt minister Sjoerdsma. 1 verdachte zit nog vast, maar een reden voor de aanval is nog niet bekend. Minder dan de helft van de vacatures vermeldt momenteel een loonindicatie. Dat blijkt uit cijfers van Indeed in de Volkskrant. Werkgevers die vaag blijven met termen als marktconform salaris zullen snel hun koers moeten wijzigen. Vanaf volgend jaar dwingen nieuwe Europese richtlijnen bedrijven namelijk tot meer transparantie. Sollicitanten hebben dan het recht om vooraf duidelijkheid te krijgen over het salaris, waardoor omschrijvingen als een goede beloning niet langer volstaan. Het broze staakt het vuren tussen Iran en de Verenigde Staten wankelt nu beide landen elkaar beschuldigen van nieuwe aanvallen. Volgens Iran openden de Amerikanen de aanval op een tanker, waarna Iran reageerde met drones op Amerikaanse marineschepen, dat meldt NOS. De Verenigde Staten sloegen op hun beurt weer terug met bombardementen op de strategische havenstad Bandar Abbas. Intussen ligt er nog steeds een vredesvoorstel op tafel. Volgens Trump is het heel goed mogelijk dat er een deal komt. En ondanks de flinke brandstofprijzen laten automobilisten de auto niet staan. Er wordt zelfs meer gereden dan voorheen. Uit onderzoek blijkt dat het gemiddelde aantal kilometers per week is gestegen van 188 kilometer voor de oorlog met Iran naar 210 kilometer nu. Hoewel dat opvallende cijfers lijken, sluiten de resultaten wel aan bij eerdere cijfers van de ANWB die een vergelijkbare trend laten zien. Het weer nog. Lokaal kan een spatje regen vallen, maar op de meeste plekken blijft het droog. En het wordt wat warmer dan de voorgaande dagen. Temperatuur ligt tussen 16 graden op de Wadden tot 19 in het zuiden. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
1: Tot 12 uur in de Bazertijd. Wat wil jij horen? Stuur je appje via radiobnt.nl.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: Goedemorgen. De politie heeft een 33-jarige man uit Bergendal aangehouden voor de verwoestende brand bij het vakantieverblijf van Stichting Wigwam in Heel. De verdachte, die kampte met een beperking in pyromane neigingen, zou zijn ontsnapt uit een gesloten instelling en de daad hebben bekend. Directrice Margot de Kok van Stichting Wigwam reageert opgelucht dat de brandstichting geen gerichte actie tegen de stichting was, maar spreekt van vette pech. De stichting zamelt momenteel geld in voor een grote tent, zodat de vakanties deze zomer alsnog door kunnen gaan. Sporthal De Slagen in Waalwijk is gisteravond hals over kop gesloten vanwege mogelijke gebreken aan de dakconstructie. De gemeente nam het besluit na een waarschuwing van experts, waardoor de hal per direct verboden terrein is. De sluiting heeft directe gevolgen voor scholieren van het Willem van Oranje College. De eindexamens die daar gepland stonden, worden nu in de klaslokalen van de school zelf afgenomen. De sporthal blijft dicht zolang het onderzoek naar de veiligheid loopt. En mediabedrijf Talpa legt de opnames van de reality-serie Massa is Kassa voor onbepaalde tijd stil. De beslissing volgt op de veroordeling van Peter Gillis gisteren tot 18 maanden cel voor belastingfraude en een werkstraf voor de mishandeling van zijn ex-partner. Hoewel het huidige seizoen nog tot 5 juni wordt uitgezonden, worden er dus geen nieuwe afleveringen meer gemaakt, zolang de juridische procedures lopen. Gillis heeft laten weten erg aangeslagen te zijn door het vonnis, maar is nog in beraad over een eventueel hoger beroep. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

0: Day. Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld met de trein een dagje weg te gaan.
1: Ja, wij reizen groen, zonder moeite te doen.
0: Ah, zo reis je lekker zonder uitstoot.
1: En met een goed gevoel. Zo gaan we iedere dag vooruit.
0: Stap je ook in?
2: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
3: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
4: De beste plek voor jou, NVM.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
6: Joehoe!
5: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing.
6: Ah.
5: Boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
7: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar €1 per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
9: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
0: Radio BNT.
10: Dit is de nieuwsupdate.
11: De Nederlandse KLM-stewardess die in isolatie lag vanwege een mogelijke besmetting met het Hanta-virus blijkt het virus niet onder de leden te hebben. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie bleek dit uit diverse testen. De vrouw werd met milde klachten opgenomen in het Amsterdam UMC nadat zij in Johannesburg in contact was gekomen met een andere zieke Nederlandse. Minder dan de helft van de vacatures vermeldt momenteel een loonindicatie. Dat blijkt uit cijfers van Indeed in de Volkskrant. Werkgevers die vaag blijven met termen als marktconform salaris zullen snel hun koers moeten wijzigen. Vanaf volgend jaar dwingen nieuwe Europese richtlijnen bedrijven namelijk tot meer transparantie. D66 heeft woedend gereageerd op de vuurwerkbom die gisteravond bij het partijkantoor in Den Haag naar binnen is gegooid. Er waren op dat moment 30 jonge democraten binnen. Die kwamen met de schrik vrij, zegt minister Sjoerdsma. Eén verdachte zit nog vast, maar een reden voor de aanval is nog niet bekend. En eindexamenkandidaten op 4 scholen in Utrecht, Amsterdam, Rotterdam en Breda leggen hun toetsen dit jaar af in een opvallende setting. En dat is tussen de planten. Dit initiatief is gebaseerd op een onderzoek dat aantoont dat een groene omgeving de concentratie bevordert en de stress verlaagt. Dat meldt Hart van Nederland. Er is gekozen voor een gevarieerde mix aan beplanting, waarbij sommige soorten specifiek zijn geselecteerd om de lucht in de examenzaal te zuiveren. En dan nog het weer. Vanmiddag schijnt de zon volop in het noorden, terwijl in het midden en zuiden een afwisseling te zien is van zon en stapelwolken. De paraplu kan thuis blijven, want het blijft naar verwachting overal droog. De temperatuur varieert van 16 graden in het noorden tot zo'n 18 à 19 graden in het midden en zuiden. Morgen wordt het toch warmer met veel zon en temperaturen die regionaal ruim boven de 20 graden uitkomen. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
0: Tot 12 uur in de Bazentijd. Wat wil jij horen?
10: BNT.
0: Stuur je appje via radiobnt.nl.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: Goedemorgen. De politie heeft een 33-jarige man uit Bergendal aangehouden voor de verwoestende brand bij het vakantieverblijf van Stichting Wigwam in Heel. De verdachte, die kampte met een beperking in pyromane neigingen, zou zijn ontsnapt uit een gesloten instelling en de daad hebben bekend. Directrice Margot de Kok van Stichting Wigwam reageert opgelucht dat de brandstichting geen gerichte actie tegen de stichting was, maar spreekt van vette pech. De stichting zamelt momenteel geld in voor een grote tent, zodat de vakanties deze zomer alsnog door kunnen gaan. Sporthal De Slagen in Waalwijk is gisteravond hals over kop gesloten vanwege mogelijke gebreken aan de dakconstructie. De gemeente nam het besluit na een waarschuwing van experts, waardoor de hal per direct verboden terrein is. De sluiting heeft directe gevolgen voor scholieren van het Willem van Oranje College. De eindexamens die daar gepland stonden, worden nu in de klaslokalen van de school zelf afgenomen. De sporthal blijft dicht zolang het onderzoek naar de veiligheid loopt. En mediabedrijf Talpa legt de opnames van de reality-serie Massa is Kassa voor onbepaalde tijd stil. De beslissing volgt op de veroordeling van Peter Gillis gisteren tot 18 maanden cel voor belastingfraude en een werkstraf voor de mishandeling van zijn ex-partner. Hoewel het huidige seizoen nog tot 5 juni wordt uitgezonden, worden er dus geen nieuwe afleveringen meer gemaakt, zolang de juridische procedures lopen. Gillis heeft laten weten er aangeslagen te zijn door het vonnis, maar is nog in beraad over een eventueel hoger beroep. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

0: Radio BNT.
1: BNT.
2: Dag, liefie. Mama houdt van jou.
3: Eerste schooldag?
2: Ja, zo lastig.
3: Het went, hoor. Echt. Zin in een koffietje?
2: Ja, lekker.
4: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
5: Je voelt je thuis, waar je touwen echt bedstreekt.
6: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
8: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Hallo. Heb ik je aandacht? Zie je wel, radioreclame werkt. Adverteer met jouw bedrijf of product op Radio BNT. Dan kies je voor het juiste publiek in de

0: nu.nl/adverteren. Radio BNT.
1: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
2: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
3: Amster!
4: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
3: Yes!
4: Met deze week in de bonus, alle Melkunie Protein, tweede gratis.
3: Play.
4: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
3: Lekker hoor!
4: Alle Dr. Utker Pick Americans, ook tweede gratis.
3: Zoé!
4: En Lipton half tot en met

0: is de nieuwsupdate.
1: De wereldwijde voedselprijzen zijn in april gestegen naar het hoogste niveau in meer dan 3 jaar. Dat meldt de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties. De oorlog in het Midden-Oosten zorgt niet alleen voor hogere brandstofkosten, maar verstoort ook de toeleveringsketens van voedsel. De adviesprijzen voor brandstoffen aan de pomp zijn vandaag verder gedaald. Dat volgt op een daling van de olieprijzen door de hoop op een snel einde van de oorlog in het Midden-Oosten. Consumentencollectief United Consumers meldt dat de prijs voor een liter benzine met 1,1 cent is gedaald naar 2,61 euro. Die voor diesel daalde met 3,5 cent tot 2,52 euro per liter. Alle mensen die aan boord waren van een KLM-vliegtuig uit Johannesburg, waarin een Nederlandse vrouw zat met het Hantavirus, worden in de gaten gehouden. Dat zegt minister Sophie Hermans van Volksgezondheid. Die mensen zijn in beeld bij de GGD en daar is ook contact mee. De voetbalbond van Curaçao voelt vlak voor het WK niets voor een terugkeer van Dick Advocaat als bondscoach. Fred Rutte zal Curaçao als bondscoach vertegenwoordigen tijdens het WK. Dat laat voorzitter Martina weten aan de Telegraaf. Voor Curaçao begint het WK op 14 juni met een wedstrijd tegen Duitsland. En dan het weer. Vanmiddag zijn er zonnige perioden en is het droog. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 19 graden. Vanavond helder en vannacht koelt het af naar 5 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: Duncan Fresh. Vandaag zijn de eindexamens begonnen, hè? En het

0: Andy Grammer, The Thing I Love. Samen met Max. M-A-X denken wij natuurlijk vooral aan. Max Verstappen, maar die komt komend weekend niet in actie. Over 2 weken is pas weer een nieuwe Grand Prix, dan van Canada. You're the Max, The Thing I Love en Wait, Wait, Wait, Angel Eyes aan het begin van je lunch. De fijnste lunch van de week is die wel van de vrijdagmiddag, toch? Met aan de horizon dat stipje dat steeds groter wordt. Dat is het weekend dat eraan zit te komen. Goedemiddag, Duncan hier met de beste hits en classics op BNT. Jan Smit hoor je zometeen. Rihanna is onderweg. What's My Name? En Mika is hier. Grace Kelly.
1: I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

Rihanna en Drake, What's My Name? Nou, mijn naam is Duncan. Goedemiddag, dit is BNT op je vrijdag. Het is 8 mei. Even kijken naar wat er vandaag allemaal op de planning staat. Onder andere de eindexamens die natuurlijk vandaag gaan en / zijn begonnen. Onder meer het vak Nederlands voor de HAVO staat op de planning. En nou ook filosofie, geloof ik, en wiskunde. Dus het is echt wel een vervelende dag, zo net voor het weekend. Heb je de hele week uitgekeken naar het weekend dat komen zal. En dan moet je vandaag, vlak voor het weekend, nog beginnen met je examens. Nou, heel veel sterkte aan alle eindexamenkandidaten, zet hem op. Vandaag is ook de 100ste verjaardag van Sir David Attenborough. De bioloog en documentairemaker, vooral bekend van zijn veel bekroonde natuurdocumentaires. Heb je die wel eens gezien? Als je even niks te doen hebt in het weekend, dan is dat heerlijk om te kijken. Oh, here is an alligator. En ja, ik kan het niet nadoen, maar het is zo'n heerlijke, lage stem van de man die dieren beschrijft, maar ook hoe de wereld vergaat, de zeespiegel die stijgt. Maar als hij het vertelt, voelt het alsof er niet heel veel aan de hand is. Lekker rustig. Hij is dus vandaag jarig, 100 jaar op de. In Den Haag gaat de Pride Den Haag van start. Daarmee wordt het Pride-seizoen afgetrapt. Paus Leo is vandaag een jaar paus. De jubileum viert hij niet thuis, maar in het Zuid-Italiaanse gewest Campania. Hij vliegt vandaag per helikopter naar Pompeji. En de PSV-vrouwen kunnen voor het eerst kampioen in de Eredivisie gaan worden. De club uit Eindhoven heeft aan een thuiszege op ADO genoeg voor de titel. Die wedstrijd is vanavond bij de vrouwen om 8 uur. Radio BNT richting dat fijne weekend met Davina Michel. Zometeen Heartbeat naar Pasadena's BNT en Riding on a Train nu.

0: en classics.
1: De beste hits en classics. BNT. Radio BNT.

0: van de leukste artiesten uit het Nederlandse artiestenwereldje. Hoe aardig zijn wel niet is. Davina Michel in Heartbeat. En Pesadena hoorde je Riding on the Train op Radio BNT. Zometeen een nieuw rijtje van 4 hits non-stop achter elkaar. Dan houd ik mijn mond. Tot zometeen naar het nieuws uit de regio en het weer voor vandaag. Het wordt vandaag wisselend bewolkt met brede opklaringen en stapelwolken. Geen regendruppels boven Limburg en Brabant. Als het goed is, maximaal zo'n 19 graden. Morgen overdag vrij zonnig, enkele stapelwolken en dan lekker warm 22 à 23 graden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: Op de onderwijs-app Canvas is gisteravond korte tijd een bericht van hackersbende Shiny Hunters verschenen. De hackers beweren dat ze het moederbedrijf achter de software opnieuw zijn binnengedrongen en hebben een nieuw ultimatum gesteld tot 12 mei. Als getroffen instellingen, waaronder de TU Eindhoven en Tilburg University, dan nog niet hebben onderhandeld, dreigen de hackers de gegevens van miljoenen studenten en docenten openbaar te maken. In het centrum van Venray is een kind deze ochtend zwaar gewond geraakt bij een ernstig verkeersongeval. Het incident gebeurde in de winkelstraat De Bleek, waar het slachtoffer...

voor onder een bestelbus terechtkwam. Naast meerdere ambulances en de brandweer kwam ook een traumahelikopter ter plaatse voor medische hulp. Het kind is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de omgeving afgezet voor technisch onderzoek naar de toedracht. En het gaat de goede kant op met burgemeester Mark Buijs van Roosendaal. De gemeente laat weten dat de burgemeester, die 2 weken geleden zwaar hoofdletsel opliep bij een fietsongeval in Zeeland, inmiddels bij kennis is en zelfstandig beweegt. Hoewel er sprake is van een positieve ontwikkeling, zal het volledige herstelproces nog lange tijd duren. De provincie is momenteel in gesprek met de gemeenteraad over de aanstelling van een waarnemend burgemeester om de bestuurlijke continuïteit te waarborgen. En tot zover het regionieuws op

Summer en Homewrecker op Radio BNT. Midnight Oil, Beds Are Burning, Pink Hoodie, Trustful en Narcotic Trust en I Like It. Dat allemaal op Radio BNT in het rijtje van vier. Zomaar vier hits non-stop achter elkaar. Dit is BNT, we zijn er voor heel Limburg en Brabant. Stiekem daarbuiten ook nog. Je checkt ons via DAB+, of lekker online via de site radiobnt.nl. En heb je ons ook al gevolgd op de socials? Dat kan natuurlijk ook. Instagram en Facebook, daar zijn we te vinden. @radiobnt. Komend jaar viert deze plaat zijn 25-jarige bestaan. En destijds was er dan een cover van Bryan Adams. De grote hit van Dome en DJ Sammy.

Trots op zijn als Limburg met de grootste heuvel, of eigenlijk berg, hè, die we hebben. De Biggest Mountain vind je in Vaals, 322,5 meter hoog bij het Drielandenpunt in Vaals. Big Mountain, Baby I Love Your Way op Radio BNT, The Weeknd en Sacrifice daarvoor. Zometeen draai ik de plaat die de lente laat inluiden. Daar zitten we nu natuurlijk al middenin. Maar Simon Webb heeft ook ooit een plaat gemaakt met de titel Coming Around Again. En dat gaat over al je zorgen uit de winter gewoon even aan de waslijn hangen om te laten drogen. De lenteplaat van hem hoor je zometeen op Radio BNT. Coming Around Again naar Omi en Hula Hoop. Nu op de radio.

0: BNT.
1: BNT.
2: Dit is het warme geluid van vinyl. Je beleeft het bij Music Connection in Hartje Maastricht. De nieuwe platenzaak met een enorme collectie LP's en singles in alle genres. Van classics tot de hits van nu. Stap binnen bij Music Connection aan de Sporenstraat in Maastricht. Waar muziek tot leven komt.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
5: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
6: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
5: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
4: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
7: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
8: Oh yeah.
7: Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
10: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
9: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Jojo.
12: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
13: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw, voor mensen met idealen.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
14: Meerdere onderwijsinstellingen hebben maatregelen getroffen na een grote hack bij onderwijssoftware Canvas. Hackers wisten de Canvas-sites van meerdere Nederlandse universiteiten over te nemen. Koepelorganisatie Universiteiten van Nederland meldde eerder dat basisgegevens van studenten en medewerkers zijn gelekt. Het gaat om namen, e-mailadressen en mogelijk ook ID-kaarten. De wereldwijde voedselprijzen zijn in april gestegen naar het hoogste niveau in meer dan 3 jaar. Dat meldt de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties. De oorlog in het Midden-Oosten zorgt niet alleen voor hogere brandstofkosten, maar verstoort ook de toeleveringsketens van voedsel. De adviesprijzen voor brandstoffen aan de pomp zijn vandaag verder gedaald. Dat volgt op een daling van de olieprijzen door de hoop op een snel einde van de oorlog in het Midden-Oosten. Consumentencollectief United Consumers meldt dat de prijs voor een liter benzine met 1,1 cent is gedaald naar €2,61. Die voor diesel daalde met 3,5 cent tot €2,52 per liter. Alle mensen die aan boord waren van een KLM-vliegtuig uit Johannesburg, waarin een Nederlandse vrouw zat met het Hantavirus, worden in de gaten gehouden. Dat zegt minister Sophie Hermans van Volksgezondheid. Die mensen zijn in beeld bij de GGD en daar is ook contact mee. En dan het weer. Vanmiddag zijn er zonnige perioden en is het droog. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 19 graden. Vanavond helder en vannacht koelt het af naar 5 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Duncan Fresh.
15: Hang je winterse zorgen buiten om te laten drogen. Daar gaat deze track van Simon Webb over. De lente vieren. Nu!

Zou me wel te min te bang zitten. Radio BNT. En Uitslover en Simon Webb met Coming Around Again hoor je op Radio BNT. Tijdens wellicht nog wel je lunch die je aan het verorberen bent, of heb je hem al achter te kiezen? Hoe dan ook, dit is BNT in beide gevallen met de beste hits en classics. Met zometeen een van de zomerhits van afgelopen jaar. Wiz DMC, Bees & Honey, Show Me Love en ook Kygo. De Noorse DJ met Conrad komt eraan. Het verhaal gaat dat die plaat is gemaakt door een Nederlander die reed door Amerika en daar een bandenmerk zag genaamd Firestone. Nou, dat werd de hit die je zometeen gaat horen naar I'm So Excited, The Pointer Sisters.

Chicago, Conrad en Firestone op Radio BNT. Het is je vrijdag. Misschien zit je al lekker onderweg op de weg. Onderweg naar het weekend. Zie je de meest rare dingen op de weg. Hè? Ook als je elke dag over de snelweg moet rijden. Misschien mensen die half naakt in de auto zitten. Make-up zitten te doen terwijl ze rijden. Misschien de halve inboedel in hun auto gepakt terwijl dat 3 meter uitsteekt. Je komt de meest gekke dingen tegen op de weg. Ook agenten afgelopen nacht. Die moesten 2 keer knipperen met hun ogen toen zij een man op een brommer op de snelweg zagen rijden. Het was een 56-jarige man uit Breda. Die was onderweg vanuit Roosendaal naar zijn woonplaats. Maar ja, die kon die rit staken toen de agenten hem zagen. Hij reed midden in de nacht op zijn brommertje, schrijft de politie Weerreizen op Instagram. De man verklaarde aan agenten dat hij onderweg was van Roosendaal naar Breda. Dat is natuurlijk levensgevaarlijk, want het snelheidsverschil met overige verkeer is dan levensgroot. De man is vervolgens van de snelweg afgehaald en heeft ook een bekeuring gekregen voor het rijden op autosnelweg met een voertuig dat niet harder kan en mag dan 60 km per uur. Ook heeft hij een bon gekregen voor het rijden zonder rijbewijs. Dat had hij ook nog helemaal niet. Meer nieuws uit de regio hoor je natuurlijk hier op Radio BNT. Ook de beste hits en classics. Eva Max zometeen, Kings and Queens. En dit is de classic van Don Henley. The Boys of Summer op BNT.

0: op voor de koning. Kings and Queens, Eva Max hoorde je. En Tom Henley daarvoor, The Boys of Summer. Opgelet, Girls and Boys of Summer. Ze meteen een nieuw rijtje van 4 hits non-stop achter elkaar. Dat is fijn nieuws met Rita Ora en ook Push-Up van de Freestylers onderweg naar het regionieuws en het weer voor vandaag. Dat is best prima, hè? Geen regendruppels. Wel wat brede opklaringen en ook wat stapelwolken. Maar wel zo'n 19 graden in Limburg en Brabant maximaal. Morgen overdag vrij zonnig, enkele stapelwolken, dan wat warmer. 22 à 23 graden dan.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: Op de onderwijs-app Canvas is gisteravond korte tijd een bericht van hackersbende Shiny Hunters verschenen. De hackers beweren dat ze het moederbedrijf achter de software opnieuw zijn binnengedrongen en hebben een nieuw ultimatum gesteld tot 12 mei. Als getroffen instellingen, waaronder de TU Eindhoven en Tilburg University, dan nog niet hebben onderhandeld, dreigen de hackers de gegevens van miljoenen studenten en docenten openbaar te maken. In het centrum van Venray is een kind deze ochtend zwaar gewond geraakt bij een ernstig verkeersongeval. Het incident gebeurde in de winkelstraat De Bleek, waar het slachtoffer onder een bestelbus terechtkwam. Naast meerdere ambulances en de brandweer kwam ook een traumahelikopter ter plaatse voor medische hulp. Het kind is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de omgeving afgezet voor technisch onderzoek naar de toedracht. En het gaat de goede kant op met burgemeester Mark Buys van Roosendaal. De gemeente laat weten dat de burgemeester, die 2 weken geleden zwaar hoofdletsel opliep bij een fietsongeval in Zeeland, inmiddels bij kennis is en zelfstandig beweegt. Hoewel er sprake is van een positieve ontwikkeling, zal het volledige herstelproces nog lange tijd duren. De provincie is momenteel in gesprek met de gemeenteraad over de aanstelling van een waarnemend burgemeester om de bestuurlijke continuïteit te waarborgen. En tot zover het regionieuws op Radio B.

je ooit een stedentrip naar Londen gedaan, dan is het sowieso een dikke vette aanrader. Als je dat nou nog nooit hebt gedaan en je koopt binnenkort het meest goedkope vliegticket, dan kom je uit in een dorp waar deze man vandaan komt. Londen heeft 5 vliegvelden. En het vliegveld het verst van het centrum af, daar komt deze man vandaan. Miles Smith, Steve, You Wanna Dance uit Lutten. Leuke informatie, toch? Bryan Adams, Davos, Summer of 69, Rita Ora en ook de Freestar. Dat hoorde je allemaal in het rijtje van 4. Dit is BNT voor heel Limburg en Brabant. Hallo. Dit is de radio met zometeen Harry Styles, Watermelon Sugar en Love Don't Cost a Thing. Dit is Jennifer.

0: De man die 65 optredens gaat geven in de arena deze zomer.
1: De vertaalvraag.
0: Het lijkt veel, hè? Harry Styles, Waterman and Sugar, Jennifer Lopez en Love Them Cause the Thing hoorde je daarvoor op Radio BNT. Daar gaan we weer. Ik zoek voor de laatste keer deze week titel en artiest van de plaat die ik zo meteen na 2 uur ga draaien. Doe ik aan de hand van de vertaalvraag. Ik heb je hulp nodig. Als je het weet mag je doorgeven. RadioBNT.nl. Dit is de opgave. Het raakte me recht tussen de ogen. Het overrompelde me volledig. En ik vertel je geen leugens. Het raakte me recht tussen de ogen. Enig idee over welke track dit gaat? De track die ik zo meteen ga draaien op Radio BNT. Je mag een poging wagen via RadioBNT.nl. Ik zo meteen Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. En dit is John Cicada, Just Another Day.

0: Radio BNT.
1: BNT.
0: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Paprika mix voor maar 1,49. En ook fijn, kleurige perkgoed hangpot XXL voor maar 10 euro. Fijn weekend. Dat is de ja van Jumbo.
2: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
3: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
4: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
6: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop. Weet wat te doen.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
7: De moeder, die verdacht wordt van het doodsteken van haar 14-jarige dochter in haar ouderlijk huis in Blerik, blijft 90 dagen langer vastzitten. Dat meldt een woordvoerder van de rechtbank in Limburg. Het slachtoffer werd op 20 april in een woning aan de Elsenstraat in het Limburgse dorp om het leven gebracht. Het Openbaar Ministerie verdenkt haar moeder van moord dan wel doodslag. Het Nederlandse cruiseschip Hondius moet, als de laatste passagier van boord is, meteen doorvaren naar Nederland. Dat zei de regionale leider van de Canarische eilanden volgens de Spaanse media. Volgens de topbestuurder is het niet zinvol om de Hondius nog dagen voor anker te laten liggen bij de eilandengroep. Meerdere onderwijsinstellingen hebben maatregelen getroffen na een grote hack bij onderwijssoftware Canvas. Hackers wisten de Canvas-sites van meerdere Nederlandse universiteiten over te nemen. Koepelorganisatie Universiteiten van Nederland meldde eerder dat basisgegevens van studenten en medewerkers zijn gelekt. Het gaat om namen, e-mailadressen en mogelijk ook ID-kaarten. De wereldwijde voedselprijzen zijn in april gestegen naar het hoogste niveau in meer dan 3 jaar. Dat meldt de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties. De oorlog in het Midden-Oosten zorgt niet alleen voor hogere brandstofkosten, maar verstoort ook de toeleveringsketens van voedsel. En dan het weer. Vanmiddag zijn er zonnige perioden en is het droog. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 19 graden. Vanavond helder en vannacht koelt het af naar 5 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De vertaalvraag.
8: Daar zaten we in met deze opgave. Het raakte me echt recht tussen de ogen. Het overrompelde me volledig. En ik vertel je geen leugens, het raakte me recht tussen de ogen. Dank aan Kees vandaag.
1: Duncan Fresh.
8: Want die wist dat onder andere goed te raden. Het goede antwoord in de vertaalvraag ging om Wax, Right Between the Eyes. Hoor je nu?

dit weekend te vinden in Nederland voor een optreden. Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Wax voor je ook en Right Between the Eyes. Goedemiddag, iets na tweeën. Het weekend komt steeds dichterbij. In rotvaart komt het op je af. Het laatste werk nog even afronden en dan genieten van twee vrije dagen.

BNT. Anna mee daarvoor en Ik wil dat je ligt. En Gwen Stefani kwam ook nog voorbij. Heel veel vrouwen op Radio BNT. De vrouwen die we dit weekend gaan eren. Want de moederdag komt eraan, hè? Dit weekend, moederdag, heb je al een beetje zweetdruppels op je hoofd. Want wat ga je in godsnaam deze keer weer voor je moeder kopen? De eeuwige bloemen, misschien een lekker geurtje of iets om mee te douchen. Dat zijn toch wel de usual suspects natuurlijk. Zijn er dan niet een beetje trends te vinden? Jawel, er zijn ook al trends voor moederdag dit jaar. In de wereld die steeds sneller gaat, is rust namelijk misschien wel het grootste cadeau. Denk aan geen dure gadgets, maar juist een mand vol met dingen die offline zijn. Denk aan een prachtig dik leesboek of een geurkaars. Uit een lekkere boutique of een luxe vliesdeken. Het kan allemaal. Een middagje zonder meldingen op haar telefoon. Dat kun je dan geven in een soort pakketje. Verder zijn ook audio memories natuurlijk heel leuk. Een gepersonaliseerde afspeellijst waartussen je iets hebt gezegd. Of wat dacht je van de duurzame bloei? Aan een olijfboompje voor op het terras of een mini-ecosysteem in zo'n glazen pot, zo'n terrarium. Dat is ook een grote tip voor Moederdag om te kopen. Het leukste cadeau is natuurlijk als je zelf iets maakt, een kaart schrijft of iets dergelijks. Ik ben wel benieuwd wat jij hebt gegeven voor Moederdag. Tenminste, wat jij gaat geven. En doe dat dan anoniem. Dan kunnen we met z'n allen een beetje cadeautips delen. Om toch een leuke Moederdag cadeau samen te stellen. Ik ben benieuwd, je mag het droppen via

is Radio BNT. De beste hits en classics. Dit is Radio BNT.

0: Madison Garden en A Thousand Miles. Miles Smith daarvoor en Wait For You. Komen heel wat suggesties binnen voor moederdag cadeau. Toch wel leuk, verenig u via radiobnt.nl. Laat het even weten, dan kan ik die zometeen nog even meenemen in het poeltje moederdag cadeaus. En dan kunnen we elkaar een beetje helpen wat we eventueel kunnen kopen voor die fantastische moeders dit weekend. Nou, dat zometeen. Eerst even kijken naar het regionieuws. Een nieuw rijtje van 4 komt eraan. En hoe is het weer vandaag? Nou, best wel prima, toch? Hier en daar wat wolkenvelden, stapelwolken, maar ook opklaringen. Zo'n 19 graden vandaag. Morgen vrij zonnig. En dan iets warmer, 22 à 23 graden.
1: Radio BNT.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: Op de onderwijs-app Canvas is gisteravond korte tijd een bericht van hackersbende Shiny Hunters verschenen. De hackers beweren dat ze het moederbedrijf achter de software opnieuw zijn binnengedrongen en hebben een nieuw ultimatum gesteld tot 12 mei. Als getroffen instellingen, waaronder de TU Eindhoven en Tilburg University, dan nog niet hebben onderhandeld, dreigen de hackers de gegevens van miljoenen studenten en docenten openbaar te maken. In het centrum van Venray is een kind deze ochtend zwaar gewond geraakt bij een ernstig verkeersongeval. Het incident gebeurde in de winkelstraat De Bleek, waar het slachtoffer onder een bestelbus terechtkwam. Naast meerdere ambulances en de brandweer kwam ook een traumahelikopter ter plaatse voor medische hulp. Het kind is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de omgeving afgezet voor technisch onderzoek naar de toedracht. En het gaat de goede kant op met burgemeester Mark Buys van Roosendaal. De gemeente laat weten dat de burgemeester, die 2 weken geleden zwaar hoofdletsel opliep bij een fietsongeval in Zeeland, inmiddels bij kennis is en zelfstandig beweegt. Hoewel er sprake is van een positieve ontwikkeling, zal het volledige herstelproces nog lange tijd duren. De provincie is momenteel in gesprek met de gemeenteraad over de aanstelling van een waarnemend burgemeester om de bestuurlijke continuïteit te waarborgen. En tot zover het regionieuws op Radio BN.

Radio BNT met Anastasia, One Day in Your Life, hoorde je als laatste in het rijtje van vier. Het befaamde rijtje van vier. Met ook Taylor Swift, The Fade of Ophelia, Michael Jackson, The Way You Make Me Feel en Marshmello met Anne-Marie en Friends kwam voorbij. BNT op je vrijdag. We hadden het net over de trends onder de moederdag cadeaus je zou kunnen kopen. Een plantenervaring, denk een beetje aan een duurzame bloei, zo'n terrarium of een olijfboompje. Ook een soort verwendpakket met offline dingen. En dan kwamen leuke tips binnen. Wat dacht je van de tip van Tanja? Ga gewoon ergens lekker uit eten. En betaal dat etentje. Dan doe je iets met elkaar. Dat is inderdaad natuurlijk ook leuk. Een flesje wijn is altijd goed, zegt Sven. En er komt ook nog een appje binnen van Maurice. En die heeft het inderdaad over een playlist. Die kun je dan maken. Maar een playlist met de liedjes van haar jeugd of de nummers die jullie vroeger in de auto draaiden. Geen mooie geschenk kun je geven. Dat heb je dan ook nog zelf gemaakt. Nou, doe er je voordeel mee met de tips voor de moederdag cadeaus. En geniet er vooral van samen zondag. En mocht je moeder zijn, dan wens ik je heel veel plezier. Laat je lekker in de watten leggen dit weekend. Ik kan je zometeen misschien ook al in de watten leggen met je favoriete verzoek op Radio BNT. Als je moeder bent, dan mag je hem natuurlijk ook gewoon aanvragen zometeen in de takeover. Volg naar George Michael en eerst David.

0: Wham en Freedom hadden we al. En toen kwam George Michael in 1990 met Freedom 19.
1: De Radio BNT Takeover.
0: En die hoorde je op Radio BNT. Zometeen hoor je de Takeover. Tenminste, als jij hem gaat invullen. Zometeen is de radio namelijk 20 minuten lang van jou. En wat wil je horen zometeen? Wat kan ik voor je draaien op deze vrijdagmiddag? Je mag het me laten weten via radiobnt.nl. Misschien iets leuks voor jou en je collega's. Of alvast een cadeautje aan je moeder geven in de vorm van een muzikale aanvraag. Wat wil je zo meteen horen? Je mag het doorgeven. radiobnt.nl. Draai ik het zo meteen in de Takeover. Naar Counting Crows, Turn the Lights Off en Mr.

0: door BNT.
1: BNT.
2: Dit is het warme geluid van vinyl. Je beleeft het bij Music Connection in Hartje Maastricht. De nieuwe platenzaak met een enorme collectie LP's en singles in alle genres. Van classics tot de hits van nu. Stap binnen bij Music Connection aan de Sporenstraat in Maastricht. Waar muziek tot leven komt.
3: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar €3,49. Lidl, je verdient het.
6: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
5: Nieuw in de Lidl Plus-app, Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
3: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
4: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
8: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
1: Radio BNT.
9: Dit is de nieuwsupdate.
10: Iran heeft een autoriteit opgericht om tol te innen bij de schepen die door de straat van Hormuz willen varen. Dat meldt het scheepvaartvakblad Lloyd's List. Het plan van Teheran voor een tolheffing kon eerder al op veel kritiek rekenen, omdat het in strijd is met internationaal recht, waarin een vrije doorvaart is afgesproken. Deelstep- en fietsenaanbieder Lime gaat naar de beurs. Het ook in Nederland actieve bedrijf heeft hier al langer plannen voor, maar wil nu daadwerkelijk de stap gaan zetten. Het door Uber gesteunde Lime heeft zich ingeschreven voor een notering aan techbeurs Nasdaq in New York. De moeder, die verdacht wordt van het doodsteken van haar 14-jarige dochter in haar ouderlijk huis in Blerik, blijft 90 dagen langer vastzitten. Dat meldt een woordvoerder van de rechtbank in Limburg. Het slachtoffer werd op 20 april in een woning aan de Elsenstraat in het Limburgse dorp om het leven gebracht. Het Openbaar Ministerie verdenkt haar moeder van moord dan wel doodslag. Het Nederlandse cruiseschip Hondius moet als de laatste passagier van boord is meteen doorvaren naar Nederland. Dat zei de regionale leider van de Canarische eilanden volgens de Spaanse media. Volgens de topbestuurder is het niet zinvol om de Hondius nog dagen voor anker te laten liggen bij de eilandengroep. En dan het weer. Vanmiddag zijn er zonnige perioden en is het droog. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 19 graden. Vanavond helder en vannacht koelt het af naar 5 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Duncan Fresh.
11: Hoogste tijd.

0: Just Day, Jack Style in Tom, Turn the Lights Off en Cannon Cross. Vol met Vanessa Carlton en Big Yellow Taxi. Goedemiddag, dit is BNT en ik heb je hulp nodig.
1: De Radio BNT Takeover.
0: Want daar gaan we, let's go, een nieuwe ronde in de Takeover. De komende 20 minuten zijn van jou. Jij mag de playlist bepalen van Radio BNT. Dus waar heb je zin in? Wat kan ik voor je draaien? Voor jezelf? Misschien nog voor je collega's op de valreep? De laatste uurtjes samen overleven van de werkdag? Je mag me doorgeven. Waar heb je zin in? Wat kan ik absoluut voor je draaien? Let me know via radiobnt.nl. Het adres dat al werd gebruikt door Isha gaat zometeen de weekboodschappen alvast doen voor komende week en vraagt aan Borderline van Madonna.

Even gas erop in de werkplaats. Aldus Cervé met zijn verzoek voor La Bouche, Be My Lover. Jodo Kloot, La Dada en Madonna Borderline kwam voorbij in de Radio BNT Takeover. En die was dan weer voor Isha. Dank voor alle aanvragen via radiobnt.nl. Dat kun je ook doen. Gebruik de site en laat me weten wat jij graag zou willen horen in de Takeover. Naar voorbeelden van Juna bijvoorbeeld, onderweg naar haar vriend die ze de hele week niet heeft gezien. En daarvoor vraagt ze aan Nothing On You.

Aangevraagd door Juna, deze van Bruno Mars en B.O.B. Nothing on You. Onderweg naar haar vriend, die ze de hele week dus al niet heeft gezien. Heel veel plezier. Al daar, Juna. Dank voor alle aanvragen in de takeover van vandaag. Je kon ze aanvragen via radiobnt.nl. Hi BNT, Ravi hier uit Sittard. Ik hoorde de aankondiging al op tijd van de takeover, dus meteen een berichtje gestuurd voor de Pet Shop Boys. Bij deze. Oeh.

0: 22 à 23 graden dan.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Op de onderwijs-app Canvas is gisteravond korte tijd een bericht van hackersbende Shiny Hunters verschenen. De hackers beweren dat ze het moederbedrijf achter de software opnieuw zijn binnengedrongen en hebben een nieuw ultimatum gesteld tot 12 mei. Als getroffen instellingen, waaronder de TU Eindhoven en Tilburg University, dan nog niet hebben onderhandeld, dreigen de hackers de gegevens van miljoenen studenten en docenten openbaar te maken. In het centrum van Venray is een kind deze ochtend zwaar gewond geraakt bij een ernstig verkeersongeval. Het incident gebeurde in de winkelstraat De Bleek, waar het slachtoffer onder een bestelbus terechtkwam. Naast meerdere ambulances en de brandweer kwam ook een traumahelikopter ter plaatse voor medische hulp. Het kind is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de omgeving afgezet voor technisch onderzoek naar de toedracht. En het gaat de goede kant op met burgemeester Mark Buijs van Roosendaal. De gemeente laat weten dat de burgemeester, die 2 weken geleden zwaar hoofdletsel opliep bij een fietsongeval in Zeeland, inmiddels bij kennis is en zelfstandig beweegt. Hoewel er sprake is van een positieve ontwikkeling, zal het volledige herstelproces nog lange tijd duren. De provincie is momenteel in gesprek met de gemeenteraad over de aanstelling van een waarnemend burgemeester om de bestuurlijke continuïteit te waarborgen. En tot zover het regionieuws.

Backstreet Boys, West End Girls werd aangevraagd door Ravi uit Sittard. Het is ook de laatste van vandaag in de takeover. Maandag doen we weer een nieuwe ronde. Als troost zometeen wel een nieuwe ronde van het rijtje van vier hits non-stop achter elkaar. Met daarin onder andere Miss Beyoncé. Dat zometeen ook het regionieuws komt eraan. En ik vertel je graag dat het vandaag wisselend bewolkt is. Maar wel redelijk warm, 19 graden en af en toe een zonnetje. En geen regendruppels, dat is ook een keer fijn. Morgen ook vrij zonnig, dan droog en iets warmer.

0: Jason Mraz en Amiors op BNT.
1: Duncan Fresh.
0: Als laatste in het rijtje van vier met I'm Not Her ook. Talk to You, Queen met A Kind of Magic kwam voorbij. En Beyoncé met Texas Hold'em. Allemaal op radio BNT op deze vrijdagmiddag. De vrijdagmiddag die langzaam in een avond gaat veranderen. En dan gaat best een beetje naar voren op de stoel zitten. Op het puntje van de stoel zelfs. Voor The Voice of Holland vanavond. Alweer de finale. En mensen uit Best zijn dan voor Sanne, want Best is een beetje zich aan het ontwikkelen tot het Volendam van het zuiden, valt te lezen bij Omroep Brabant, zij noemen dat zo. Als het gaat om zangtalent dan, want Rob Kems komt natuurlijk uit Best, maar Sanne van Assouw van 23 staat nu in de finale van The Voice of Holland. Ja, Sanne had al vaker getwijfeld of ze mee zou doen aan een zangtalentshow, maar durfde nooit de stap te nemen tot vorig jaar, onder het motto wie niet waagt, wie niet wint, en schreef ze zich in voor The Voice of Holland. En vanavond is dus die finale en weten we ook of ze gaat winnen. Nou, we gaan voor de duimen, dat sowieso. Voor een nieuwe Brabantse winnares wellicht wel van The Voice of Holland. We houden het in de gaten. Sanne, succes. Radio BNT met zometeen Faithless. Die is gebruikt door Bibi Rexha in haar nieuwe track. Die hoor je ook op Radio BNT. Maar zometeen gewoon het 90s origineel van de track God is a DJ. Zometeen op Radio BNT. En dit is ook een DJ, Lost Frequencies.

Het is Faithless God. Het is een DJ op Radio BNT. Daarvoor de Belgische DJ Lost Frequencies en The Feeling. Zometeen de Nederlandse DJ na 4 uur. De DJ van de middagshow. Genesis ga je zometeen horen bij Roger en ook Chris Cross Amsterdam. Zometeen na 4 uur.

0: Radio BNT.
1: BNT.
2: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
3: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
4: Het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar Amazon.nl op zoek naar een waterdichte tent, comfortabele luchtbedden, oh zo knus, en luipaardprint regenlaarzen. Miauw! Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de festivalmodder. Net zoals die dansende modderman daar. Wacht eens even, heeft hij nou alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
5: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
6: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op Ben.nl.
7: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming, een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
8: Joehoe! Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld met de trein een dagje weg te gaan.
11: Ja, wij reizen groen, zonder moeite te doen.
10: Ah, zo reis je lekker zonder uitstoot.
11: En met een goed gevoel. Zo gaan we iedere dag vooruit.
10: Stap je ook in?
1: Radio BNT.
12: Dit is de nieuwsupdate.
13: Asielminister Bart van den Brink wil de regels voor grenscontroles versoepelen. De Koninklijke Marechaussee gaat na september niet meer aan de grens controleren als het aan de CDA-minister ligt, maar gaat gebruik maken van mobiele controles. De Nederlandse controles leidden van december 2024 tot en met afgelopen maart tot 270 aanhoudingen. Peter Gillis gaat in hoger beroep tegen de gevangenisstraf en de boete die hij gisteren kreeg opgelegd wegens belastingontduiking. Dat laat zijn advocaat vandaag weten aan het ANP. De rechtbank in Den Bosch veroordeelde Gillis gisteren tot een celstraf van 1,5 jaar, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Iran heeft een autoriteit opgericht om tol te innen bij de schepen die door de straat van Hormuz willen varen. Dat meldt het scheepvaartvakblad Lloyd's List. Het plan van Teheran voor een tolheffing kon eerder al op veel kritiek rekenen, omdat het in strijd is met internationaal recht, waarin een vrije doorvaart is afgesproken. Deelstep en fietsenaanbieder Lime gaat naar de beurs. Het ook in Nederland actieve bedrijf heeft hier al langer plannen voor, maar wil nu daadwerkelijk de stap gaan zetten. Het door Uber gesteunde Lime heeft zich ingeschreven voor een notering aan techbeurs Nasdaq in New York. En dan het weer. Vanmiddag zijn er zonnige perioden en is het droog. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 19 graden. Vanavond helder en vannacht koelt het af naar 5 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
14: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat bij elkaar zo'n 130 kilometer file. De meeste files leveren minder dan 10 minuten tijdverlies op, maar er zijn wel wat uitzonderingen. Zoals op de A2 van Eindhoven naar Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel, daar wel een kwartier op onthoudt. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel een half uur vertraging door een ongeluk. Alle rijstroken zijn er al lang weer vrij. Op de A27 Utrecht-Breda tussen Lexmond en Werkendam ruim 20 minuten vertraging. En op de A73 Maasbracht-Nijmegen bij Haps is het oponthoud 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Roger Schepers.

0: knap, hè, die Phil Collins. Hij zingt en hij drumt allemaal gewoon in één band. En dit gebeurde al eigenlijk in 1986... toen het legendarische album The Invisible Touch uitkwam. Genesis, Land of Confusion, opende de middagshow voor vandaag. Het is vrijdag 8 mei 2026, 7 over 4. Goedemiddag, welkom bij Radio BNT en welkom vooral bij de Vrijmiepel Middagshow. Want het is zover, bier en kroketten, bier en bitterballen. En je weet het, vrienden, er is van alles aan de hand in het zuiden van het land. Want ons Helene zit bij de ANWB en die gaat ons straks ook weer even bijpraten over de actuele verkeerssituatie. Heeft ze zojuist gedaan, ruim 100 kilometer in het zuiden van het land. Lekker dagje, zonnig dagje ook, 20 graden. En morgen gaat de temperatuur nog iets verder omhoog en zal de zon zich ook wat meer laten zien. We komen op 23 graden uit. Het is vrijdag, dat betekent dat we om 5:30 en om 6:30 twee maal een grote hit uit de 70s, 80s of 90s doen. In een mooie lange uitvoering van 12 inch. Als je een goed idee hebt, kom maar door via radiobnt.nl. Je kunt je laten inspireren via radiobnt.nl/maximaal genieten. Als je daar even doorklikt, dan zie je een leuke lijst met liedjes die een inspiratiebron voor je zouden kunnen zijn, bijvoorbeeld. We hebben het nog even over de podcast. De podcast. En ja, het is vrijdag. New Music Friday. Dat betekent dat er nieuwe muziek uit is. Er is best wel wat uit. Ik laat je misschien een paar kleine highlightjes horen zo dadelijk. Dat je even in ieder geval een beetje weet wat er allemaal uitgekomen is deze week. Want ja, elke week is dat. Maar ja goed, het is wel leuk om daar op vrijdag altijd heel eventjes naar te kijken. Het is ook de laatste dag voor het weekend waarin Moederdag valt. Vergeet mams niet te feliciteren. Neem iets leuks voor de mee. Ga even langs, bel even, laat in ieder geval wat horen. En maak er een mooie dag van komende zondag. Moederdag 2026 staat voor die mooie deur, hè?
1: De BNT Middagshow met Roger Schepers.
0: Vrienden, goedemiddag. En even voor mams, je weet het, zij hoort bij mij.

0: In het begin van de Zeros had je twee zangeressen. Avril Lavigne, dat was een hele grote. En dit was die andere, Kelly Clarkson, met Radio Breakaway van haar. Je luistert naar Radio BNT, Radio Breakaway. 18 over 16 op vrijdagmiddag. Leuk dat je de radio aan hebt staan. Als je ons gevonden hebt, laat ons alsjeblieft nooit meer los. Wees ambassadeur van Radio BNT en vertel het tegen iedereen die het horen wil. Dan maak jij gewoon zelf even uit dat ze dat willen horen. Als je eerst gaat vragen, zou je dat willen horen? Dan werkt het niet. Gewoon beginnen, gewoon mededelen. Dit is Radio BNT, daar en daar te ontvangen. Dat en dat doen ze overal en altijd. Dat is een beetje wat je moet doen. Kan met de koffieautomaat, kan in de gym, dat kan op de autoweg. Als je denkt van nou, we staan in de file. Hè? Op een autoweg sta je nooit in de file, Roger. Jawel, jawel, jawel, dat kan wel. Dan zou je even kunnen zwaaien, armpie en dan... Hey, check even DAB+, want in heel Limburg en Brabant zijn we op DAB+ te horen. En wereldwijd via radiobnt.nl. Daar hoorde je ook de Banga Boys en boom, boom, boom, boom. En dat was in de jaren 90 ineens een dikke vette nummer 1 hit. Maar ze scoren er een aantal. De Banga Bus is coming. Die hebben we ook wel gemist, hoor, soms. Er zijn mensen die bus gemist hebben. Kun je niks aan doen. Maar ze hoort bij mij, Criss Cross Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer. Die hoorde je daar weer voor. Grote hit op dit moment. En wist je, gisteren had Duncan het er al over. Mariska, die gaat het theater in. Mariska Bauer in 2027. En ze gaat de show doen onder de naam Maris, wat eten we vandaag? Nou, Frans, als je dit hoort, want ja, Feyenoord zit ook een beetje in ons gebied, hè, dan wees welkom. Ik heb Frans vaker mogen interviewen. Wat een leuke vent is dat, zeg. Wat is die altijd aardig voor zijn fans. Hij doet echt alles voor je als het kan. Alles wat in ieder geval in zijn mogelijkheden is. Wat binnen zijn mogelijkheden ligt. En het is echt wel een ras artiest. Ik bedoel, je houdt ervan of niet, dat is een ander verhaal. Maar iemand die er voor zijn fans is, daar mag je Frans Bauer echt wel onder noemen. Leuke vent, aardige man. Het is vrijdag, de Vrijbierbo middagshow. Ik zei het al, bier en bitterballen. En de radio op Radio BNT. Dus als je net begint met luisteren, heb je al een hele hoop leuks gemist.
1: Roger Schepers en de BNT Middagshow.
0: Radio BNT. En de groeten van Neil Armstrong.

grappig is dat eigenlijk. Ze hebben een album uitgebracht destijds. Walking is hard. Ja, goed, lopen is hard als je tegenwoordig de vierdaagse gaat lopen. Of de avondvierdaagse, want het begint tegenwoordig ook weer overal. Dan kun je er ook lekker gaan lopen, dat is heerlijk. Dat kan lopen best hard zijn, ja. Dus daar moet je rekening mee houden. Walk the Moon en Shut Up and Dance draaiden we. Neil Armstrong is natuurlijk de eerste man die in 1969 voet op de maan zette. Hè? Maar ja, dat hoef ik je niet uit te leggen. Dat wist je natuurlijk wel, hè.

0: Het is nog niet zo heel lang geleden dat een van de broertjes is overleden. Eddie van Halen. Eddie van Halen is het dan eigenlijk, hè? Want dat is natuurlijk wel wat het is. Eddie van Halen. Is het gewoon niet Eddie van Halen? Dit liedje bracht dus uit in 84. 5150 was het album waar het vandaan kwam. Jump van Van Halen dus. En dat is eigenlijk een klassiekert. Ook die andere is erg lekker van ze. Dan heb ik het over Running with the Devil. Why Can't This Be Love? We kunnen zo nog wel even doorgaan. En het gitaarspel, dames en heren, dat spreekt eigenlijk wel aan. Dat is een ding wat zeker is. Kijk eens even op die klok. Het is, wat zullen we zeggen? 4:05. En ik ga je even vertellen dat Gerben ons een berichtje stuurde naar radiobnt.nl. We blijven namelijk dadelijk even in de early 80s, want hij wilde naar Maximaal Genieten horen. Nou, Gerben, die staat voor je klaar. Eerst kijken we even naar het weer. Ik zei het er straks al, het is een gaatje of 20 vandaag. De zon heeft zich aardig laten zien. Het is zo in de zon ook wel benauwd. Buiten de zon is het eigenlijk wel een beetje fris in de wind alleen, zeg maar. Hè. Temperaturen gaan vanavond snel naar beneden. Morgen ongeveer hetzelfde weerbeeld als vandaag. Nog iets meer zon dan vandaag en ook iets warmer. Het wordt 23 graden. Niet?
1: Radio BNT. Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
2: De verkeerspolitie in Limburg heeft vanochtend een bestelwagen stilgezet die in een erbarmelijke staat verkeerde. Het voertuig zag eruit alsof het onder een te lage brug was doorgereden en werd met spanbanden bij elkaar gehouden. De bestuurder was van plan om in deze staat ruim 700 kilometer terug naar Polen te rijden voor reparatie. Vanwege de ernstige technische gebreken en het gevaar voor andere weggebruikers is het voertuig direct uit het verkeer genomen. De wagen mag geen meter meer rijden en moet worden afgesleept. Campinghouder Peter Gillis legt zich niet neer bij de uitspraak van de rechtbank in Den Bosch. De realityster kreeg gisteren 18 maanden cel en een boete van 1,3 miljoen euro opgelegd wegens belastingfraude, maar laat vandaag weten in hoger beroep te gaan. Gillis stelt dat hij nog steeds uitgaat van vrijspraak en het niet eens is met het vonnis. Of hij ook in beroep gaat tegen de werkstraf die hij kreeg voor de mishandeling van zijn ex Nicole Kremers, wordt momenteel nog onderzocht door zijn advocaten. En de vrouw die verdacht wordt van de dood van haar 14-jarige dochter Noor in Blerik blijft zeker 90 dagen langer in voorarrest. Dat heeft de rechtbank in Limburg bepaald. Het meisje werd op 20 april om het leven gebracht in de ouderlijke woning aan de Elzenstraat. De moeder wordt verdacht van moord, dan wel doodslag. Hoewel de vader eerder werd vrijgelaten wegens een gebrek aan bewijs, onderzoekt het Openbaar Ministerie zijn rol in de zaak nog steeds. Uit eerdere meldingen bij Veilig Thuis bleek dat er in het gezin al langer sprake was van huiselijk geweld. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat bij elkaar zo'n 130 kilometer file. De meeste files leveren minder dan 10 minuten tijdverlies op, maar er zijn wel wat uitzonderingen. Zoals op de A2 van Eindhoven naar

0: Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel daar wel een kwartier op onthoudt. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel een half uur vertraging door een ongeluk. Alle rijstroken zijn er al lang weer vrij. Op de A27 Utrecht-Breda tussen Lexmond en Werkendam ruim 20 minuten vertraging. En op de A73 Maasbracht-Nijmegen bij Haps is het oponthoud 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Radio BNP, waar muziek je raakt.
1: Roger Schepers. Radio BNP. Maximaal genieten is lekker lang luisteren naar...
2: Nick Kershaw en Wouldn't It Be Good, 1983.
1: Maximaal.

0: Hey Gerben, dankjewel. Leuk dat je berichtje stuurde naar radiobnt.nl voor deze Nick Kershaw. Wouldn't it be good? Ineens was dit liedje er. En toen dachten we, wie is Nick Kershaw? Nou, dat was de man die dit liedje zong. Er kwamen nog wat hitjes achteraan. I won't let the sun go down on me. The Riddle was er eentje. En eigenlijk is Nick Kershaw wel te omschrijven als een jaren 80 artiest. Een typische jaren 80 artiest. Hij heeft in de jaren 90 volgens mij nog wel ergens iets uitgebracht. Maar dat mocht eigenlijk geen naam hebben. Dit zijn eigenlijk een beetje de hits van hem. En eigenlijk elke plaat die hij in de 80's eigenlijk uitbracht, was ook wel een hit. Dus dat is leuk. We draaiden de 12-inch uitvoering daarvan. En de maximaal genieten. Dus dankjewel Gerben. Kunnen we er nog eentje gebruiken straks om 5:30? Het is per slotverrekening vrijdag. En dan doen we er altijd twee. Hè? Om 5:30 en 5:30 groot hit. En de 70's, 80's en 90's in een lange uitvoering. Wat wil je horen? Stuur een berichtje naar radiobnt.nl. Dan gaan we nog voor je opsnorren. En is die straks om 5:30 op de radio. Het is vrijdag, vrienden. Een weekend waarin we lekker vrij hebben. En het ook lekker weer is. Moederdag, zei ik al. Maar er gebeurt nog veel meer. Morgenavond namelijk onder andere in het theater Landgraaf treedt Paul Logister op. Paul, die zou je kunnen kennen van zijn hits. Die heeft hij niet echt. Maar On My Way to Abbey Road is bijvoorbeeld een liedje. Hij is een aantal malen in de Abbey Road Studios geweest om daar materiaal op te nemen. Komt uit het zuiden van Limburg en hij gaat een tributeavond doen in het theater in Landgraaf. In het Streperkruis in datzelfde Landgraaf is morgenavond een 80's party. Ga je die Nick Kershaw waarschijnlijk ook al horen, dus dat zou leuk zijn. En denk je nou bij jezelf, hey, ik heb nou een beetje zicht op mijn agenda qua weekend. Ik heb nog niet echt plannen. Ik heb wat leuks voor je. Je zou naar die 80's party toe kunnen op morgenavond in het Streperkruis in Landgraaf. Moet je me even laten weten met een goede reden via radiobnt.nl.
1: Dit is de middagshow met Roger Schrijpers. Radio BNT.
0: En de nieuwe Direct Won't Fall.

Ja, hij had haters en lovers. Je houdt ervan of niet. Hij is groot op de socials, daar is hij ook heel actief. James Blunt, You're Beautiful, dat bracht hij uit in 2005. En dat is een van de meest gehate platen ook uit het verleden, heb ik begrepen. Ik vond het niet zo verkeerd. Hij heeft wekenlang op nummer 1 gestaan. Ja, en dan moet je wat. Hè? Dan moet je door naar zo'n hit. Dat staat dan wekenlang op 1, dat was de hit van 2005. Hoe kom je daar overheen? Wise Man kwam, 1973 kwam, Simone, weet je wel, dat soort liedjes. En hij maakte eigenlijk altijd wel leuke radioliedjes. Hij heeft zelfs nog een liedje gemaakt onder de leiding van Robin Schulz. Heeft daar een dikke mix van gemaakt. Ja, was leuk. Het is 12 minuten voor 5, dus Radio BNT Won't Fall van Direct draaiden we daarvoor. We blijven nog even in Limburg als we het hebben over dingen die er te doen zijn. Afgelopen zaterdag was er namelijk het Smarfest in Heerlen. Dat is georganiseerd door een aantal studenten van het Vista College al daar. En er is een band, Smire. En daar is, ik wil haar naam toch even noemen. Want als je zo'n naam hebt, mag je best een keer genoemd worden op de radio. Plun Pinter. En Plun, die is, een beetje, ze is 17, maar ook leider van de band. Contactpersoon van de band. Maar ze is ook evenementproducer. Dat klinkt vet, hè? Evenementproducer, eventproducer. En ze hebben dus met saampjes met een aantal bandjes uit de buurt hebben ze het Smarfest georganiseerd. En het dreigde afgelopen zaterdag te gaan regenen. Uiteindelijk is dat allemaal best goed gekomen. Alleen de laatste band heeft, en dat was Smire natuurlijk, die hebben vanwege het noodweer wat verwacht werd niet kunnen optreden. Het is toch een succes geweest, het feest. En Smire gaat optreden om het festival toch even helemaal af te maken op 22 mei aanstaande in de muziekgieterij in Maastricht. Dus als je daar Smire nog zou willen zien, dan kan dat uiteraard nog. Ja, dat vind ik dan wel een mooi slot. Jammer, maar wel mooi georganiseerd. Het Smirefest. Nou, zal dus nog ooit terugkomen. Radio BNT, dat is waar je naar luistert, vrienden. En als je ons gevonden hebt, laat ons alsjeblieft nooit meer los. Zij doet het met Donnie, met Douwe Bob, maar ze kan het ook heel goed alleen. Dit is Sera.

Och, Vera was het een head held high. En ze komt uit Nederland gewoon. Goeie zangeres, rauwe stem, lekker. En ik zei het al, maar Donnie maakt ze, die werd hem ook met Douwe Bob. Jorden van de week nog in dit programma, maar joh, er regelmatig voorbij komen. De klok, vrienden, zegt dat het

0: Om even een muziekje pakken, jongens. Sting It Back van Maloko. De zangeres heet Royston Murphy, die je hoorde zingen overigens. Het is bijna 3:05. Lekker liedje. En hebben ook een aardig wat leuke liedjes uitgebracht. Maloko trouwens. Je hoort eigenlijk niks meer over. Waar je wel iets over hoort is... Nick Kershaw. Zojuist nog iets van gedraaid. Ik heb ook een titel van een van zijn liedjes genoemd. Hoor je dadelijk in een hele andere uitvoering. Dus blijf hier.
1: Radio BNT.
2: BNT. Dit is het warme geluid van vinyl. Je beleeft het bij Music Connection in Hartje Maastricht. De nieuwe platenzaak met een enorme collectie LP's en singles in alle genres. Van classics tot de hits van nu. Stap binnen bij Music Connection aan de Sporenstraat in Maastricht. Waar muziek tot leven komt.
3: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
4: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is... krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau... bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Bij Easy Paris Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en profiteer van de topdeal op bijna alle geuren en geursets bij Easy Paris Excel. Shop in de winkel of op easyparisexcel.nl. Laat het hier
7: zijn. Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
8: Hatsoe! Gezondheid. Last van hooikoorts. Bij Ethos vind je alles om je klachten te verlichten. Van tabletten en oogdruppels tot neusprays. Twijfel je wat bij jou past? Vraag advies aan onze medewerkers. Kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
9: Hoi van Ethos.
10: Hamster!
11: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
10: Yes!
11: Met deze week in de bonus, alle Melk Unie Protein, tweede gratis.
10: Play.
11: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
10: Lekker hoor!
11: Alle Dr. Utke Pick Americans, ook tweede gratis.
10: Zoé!
11: En Lipton half tot en met ander.

0: is de nieuwsupdate.
1: Er gaat een Nederlands vliegtuig naar Tenerife om de Nederlandse passagiers van cruiseschip Hondius op te halen. Dat heeft buitenlandminister Tom Berendsen gezegd na afloop van de ministerraad. Het is nog niet duidelijk wanneer en waar deze mensen dan terugkeren in Nederland. De Nederlanders aan boord zijn hierover geïnformeerd. Asielminister Bart van den Brink wil de regels voor grenscontroles versoepelen. De Koninklijke Marechaussee gaat na september niet meer aan de grens controleren als het aan de CDA-minister ligt, maar gaat gebruik maken van mobiele controles. De Nederlandse controles leiden van december 2024 tot en met afgelopen maart tot 270 aanhoudingen. Peter Gillis gaat in hoger beroep tegen de gevangenisstraf en de boete die hij gisteren kreeg opgelegd wegens belastingontduiking. Dat laat zijn advocaat vandaag weten aan het ANP. De rechtbank in Den Bosch veroordeelde Gillis gisteren tot een celstraf van 1,5 jaar, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Iran heeft een autoriteit opgericht om tol te innen bij de schepen die door de straat van Hormuz willen varen. Dat meldt het scheepvaartvakblad Lloyd's List. Het plan van Teheran voor een tolheffing kon eerder al op veel kritiek rekenen, omdat het in strijd is met internationaal recht, waarin een vrije doorvaart is afgesproken. En dan het weer. Vanavond is het helder. Vannacht koelt het af naar 5 graden. Morgen een zonnige dag met temperaturen tussen de 18 en 23 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat ongeveer 150 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan een kwartier oponthoud. Op de A2 Belgische grens Eindhoven tussen Maastricht en Elslo een kwartier vertraging. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht bij knooppunt De Hoogte is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is daar dicht, kost je ongeveer een kwartier. Op de A50 Os Eindhoven tussen Veghel en Sint-Oederode 25 minuten vertraging door een aanrijding. Daar zijn alle rijstroken inmiddels weer vrij. Op de A58 Breda Tilburg bij Tilburg Centrum West is iemand onwel geworden. De afrit is daar dicht, kost je een kwartier. En door een ongeluk op de A59 van Den Bosch naar knooppunt Zonzeel bij Maden moet het verkeer daar via de vluchtstrook. Vanaf Dussen is de vertraging ruim een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Roger Schepers.

0: We draaiden in het vorige uur Nick Kershaw al met Wouldn't It Be Good. En hij was ook de uitvoerende van het origineel van The Riddle. Later is dat gedaan in The Zeros door niemand minder dan Gigi D'Agostino. En die hoorde je zojuist als opening van deel 2 van de middagshow voor vandaag. En zo is de cirkel dan weer rond. 6 over 5, 8 mei 2026. Vrij Meebo middagshow. Bier en bittere ballen. En lekkere muziek. Tot een uur of 6 is dit de middagshow nog op Radio PNT. Het laatste gepresenteerde uur radio voordat het lekker weekend wordt. Je kunt graag genieten van de muziek van BNT. Zonder gelul, alleen muziek. Maar volgende week, vrienden, ik onthul het maar even. Volgende week zaterdag is het 16 mei. Zet dat vast in je agenda.
1: Is er weer een party night.
0: Oh. We hebben de agendas nog eens even naast elkaar gelegd. En we kwamen daar wel op uit. Dus ik denk dat ik wel mag gaan teasen dat we dat volgende week zaterdag gewoon weer gaan doen. En dit uur hebben we het onder andere even over de podcast. De podcast. En we zijn op zoek naar een maximaal genieten. Lekker lang luisteren plaats straks om 5:30. Grote hit uit de 70s, 80s of 90s van 12 inch. Wat wil je horen? Als je goed idee hebt, kom maar door via radiobnt.nl. Gebruik de socials. Dan mag ook Facebook, Instagram of @radiobnt. Helemaal prima. Je kunt je ook laten inspireren. Ga naar radiobnt.nl. Sluis. Maximaal genieten. Als je daar even doorklikt, zie je daar een lange lijst met lange liedjes waar je uit zou kunnen kiezen, bijvoorbeeld. Is maar niet één. Dus we proberen je in alles te voorzien. En zie het als een soort hulpstuk. Als je denkt van ja, lange uitvoering. Nou, ga daar eens kijken, bijvoorbeeld. Hè? Dat zou je theoretisch kunnen doen. Het is vooral vrijdag, vrienden. Onderweg naar een lekker weekend met 23 graden. Dus helemaal klagen mogen we niet, hè?

Yeah. Appen naar Radio BNT? Zeker wel. Voeg Radio BNT toe aan je contacten en app de studio. Vraag je favoriete plaat aan of laat ons weten waar jij Radio BNT aan hebt staan. Voeg ons toe via 043.

Oh, vrienden, 40 jaar oud, dit liedje is toch niet te geloven dat de tijd er zo enorm snel gaat. Morgenavond een Indies party in het Streperkruis in Landgraaf met dit soort liedjes. Nou ja, dan ga je toch gewoon lekker opnieuw aan. En dat zijn allemaal een beetje die platen waar we mee opgegroeid zijn. Tenminste, als ik naar mijn eigen leeftijd kijk, dan zat ik wel een beetje in de jaren 80 eigenlijk. Geboren in 70. En de Indies, die heb ik wel muzikaal gezien een klein beetje bewust meegemaakt. Ik heb met elke plaat wel iets gehad eigenlijk, die ik kende. Of op school, of ja, whatever. Eerste kus, eerste vriendinnetje, je weet al hoe dat gaat. En dit is 40 jaar oud. 40 jaar! En toen draaiden ze al huis om, hè? Niet te geloven. Lionel Richie, Dancing on a Ceiling op Radio BNT. Met daarvoor Talk to Me. Die was van Damiano David, Nile Rodgers en Tyla. En hoe groot kun je tegenwoordig een arsenaal artiesten maken? Vroeger bracht een artiest een plaat uit. Tegenwoordig gebeurt dat nog. Alleen is het dan featuring die Duet With. En je had vroeger natuurlijk ook wel een duet, absoluut. Maar de featuring, dat was vroeger niet zo veel. Als je nou die dishjockeys hebt bijvoorbeeld, Calvin Harris, Martin Garrix, Tiësto, Armin van Buuren, David Guetta. Dat is eigenlijk allemaal featuring. En dan komt daar een hele litanie aan namen komt daarbij. Dat is eigenlijk precies wat het is. We kijken straks nog even naar de nieuwe release van vandaag in het kader van New Music Friday. Wat is daar allemaal toegevoegd? Misschien wel aan jouw nieuwe playlist of aan jouw huidige playlist. Dat je denkt, hé, maar dat moet mee, dat vind ik leuk. Dat kan. Ik laat je straks even wat kleine zaakjes horen. Ja, en dan natuurlijk wat minder nieuws voor Peter Gillis. We hebben het in het nieuws gehoord gisteren. Hij gaat in hoger beroep, dat horen we vandaag. Maar Ali B. gisteren, daar werd ook uiteindelijk... Het begon met 2 jaar, het werd toen 2,5 jaar. Ja, en na het hoger beroep is dan nu 3 jaar gevangenisstraf voor Trali B. En hij gaat in cassatie, dus waarschijnlijk. Dus ja, dat duurt nog wel even. Dan zijn we nog wel even een paar jaar verder, denk ik... voordat daadwerkelijk iets gaat gebeuren. Ja, het is wel heel heftig natuurlijk. Zijn carrière die staat op een nulpunt. Ja, ik wil ook zeggen zelfschuld natuurlijk. Maar ja, weet je... Hè? Ik kan er eigenlijk ook niet echt iets zinnigs over zeggen. Maar het zijn allemaal heftige verhalen. Als je zo een predicaat knuffelmarokkaan hebt meegekregen... en dit is nu waar je op dit moment staat... dan moet dat heftig zijn. Dat kan niet anders. Vooral ook voor de slachtoffers. Dat is misschien nog wel het allerbelangrijkste. Misschien, dat is zeker het allerbelangrijkste. Het is Radio BNT met de middagshow, vrienden. En als je denkt, ik zit al aan tafel... of dat ook zeker weet... je hebt de radio daarbij aanstaan... mag ik dan alsjeblieft nog even bij je aanschuiven?

0: Vrienden van de radio, als de tijd heel snel gaat, dan weet je ook dat de relatie van André Hazes en zijn Noah al een jaar duurt. Hij maakte dat onlangs een beetje wereldkundig toen hij een optreden deed. En eigenlijk dat ook gewoon aan publiek mededeelde met iedereen dat hij heel veel van haar houdt. En dat het nu al een jaar aan de gang is. En zo, romantiek rol over de place, vrienden. André Hazes leeft op Radio BNT met When You're Gone. Daarvoor een classic uit 1999 van Bryan Adams en Melanie C. En die deden dat dan weer samen. Het is de middagshow Bier en Bitterballen. De Vrijmimo middagshow, vrienden. Radio BNT.nl en heel Limburg en Brabant via DAB+. En wereldwijd, zojuist genoemd, via onze website. Check ons via de socials Facebook, Instagram, @RadioBNT voor alles wat je kwijt wil. Komen hele leuke maximaal genietenplaten binnen. Het is er weer eentje uit de jaren 80, denk ik, die je toch gaat horen van een hele bekende hit van een man die nog niet zo heel lang geleden een box heeft uitgebracht met daarin 7 dubbelalbums op vinyl. Hoor je denken, ja, het zal best, ik vind het helemaal goed. Ja, wat gaat dat dan zijn? Nou ja, weet je, ik ga er gewoon nog niet al te veel over zeggen. Je gaat het allemaal vanzelf horen, dus blijf gewoon lekker hier.
1: De BNT Middagshow. De BNT Middagshow met Roger Schepers.
0: Oh, even kijken wat hier nou allemaal gebeurt. Nou, weet je, ik ga hier eens even op drukken.

0: Katy Perry en Raw. Ja, wat heeft hij daar met een stem, zeg. Ze was daar ineens met Hot and Cold en met I Kissed a Girl. En sindsdien zijn we dadelijk nooit echt kwijtgeraakt. Alleen op dit moment is het qua haar nieuwe muziek een klein beetje rustig. Het is Radio BNT met de middagshow. Eet smakelijk als je aan tafel zit. Dus even kijken wat er allemaal in den wereld aan den hand is, zeg maar. Exact 5:30. We kijken even naar het weer. Gaatje of 20 op dit moment, een zonnige dag. Vanavond daalt de temperatuur snel naar graad of 5. Vanmorgen weer op te warmen naar max 23 graden. Met meer zon dan vandaag.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: De verkeerspolitie in Limburg heeft vanochtend een bestelwagen stilgezet die in een erbarmelijke staat verkeerde. Het voertuig zag eruit alsof het onder een te lage brug was doorgereden en werd met spanbanden bij elkaar gehouden. De bestuurder was van plan om in deze staat ruim 700 kilometer terug naar Polen te rijden voor reparatie. Vanwege de ernstige technische gebreken en het gevaar voor andere weggebruikers is het voertuig direct uit het verkeer genomen. De wagen mag geen meter meer rijden en moet worden afgesleept. Campinghouder Peter Gillis legt zich niet neer bij de uitspraak van de rechtbank in Den Bosch. De realityster kreeg gisteren 18 maanden cel en een boete van 1,3 miljoen euro opgelegd wegens belastingfraude, maar laat vandaag weten in hoger beroep te gaan. Gillis stelt dat hij nog steeds uitgaat van vrijspraak en het niet eens is met het vonnis. Of hij ook in beroep gaat tegen de werkstraf die hij kreeg voor de mishandeling van zijn ex Nicole Kremers, wordt momenteel nog onderzocht door zijn advocaten. En de vrouw die verdacht wordt van de dood van haar 14-jarige dochter Noor in Blerik blijft zeker 90 dagen langer in voorarrest. Dat heeft de rechtbank in Limburg bepaald. Het meisje werd op 20 april om het leven gebracht in de ouderlijke woning aan de Elzenstraat. De moeder wordt verdacht van moord, dan wel doodslag. Hoewel de vader eerder werd vrijgelaten wegens een gebrek aan bewijs, onderzoekt het Openbaar Ministerie zijn rol in de zaak nog steeds. Uit eerdere meldingen bij Veilig Thuis bleek dat er in het gezin al langer sprake was van huiselijk geweld. En tot zover het regio nieuws op Radio BNT.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat ongeveer 150 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan een kwartier oponthoud. Op de A2 Belgische grens Eindhoven tussen Maastricht en Elslo een kwartier vertraging. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht bij knooppunt De Hoogte is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is daar dicht, kost je ongeveer een kwartier.

0: A50 Osse-Eindhoven tussen Veghel en Sint-Oederode. 25 minuten vertraging door een aanrijding. Daar zijn alle rijstroken inmiddels weer vrij. Op de A58 Breda Tilburg bij Tilburg Centrum West is iemand onwel geworden. De afrit is daar dicht, kost je een kwartier. En door een ongeluk op de A59 van Den Bosch naar knooppunt Zonzeel bij Maden moet het verkeer daar via de vluchtstrook. Vanaf Dussen is de vertraging ruim een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Radio BNP, waar muziek je raakt.
1: Roger Schepers. Radio BNP. Maximaal genieten is lekker lang luisteren naar...
2: The Boss, Bruce Springsteen en Dancing in the Dark.
1: Maximaal.

0: Zo. Oef, wat een geweld. Heerlijk. Bruce Springsteen, Dancing in the Dark. En Jos en Peter stuurden allebei een appje. Wij zijn twee broers en enorme Springsteen-fans. Zou je Dancing in the Dark een keer in de lange uitvoering willen draaien? Zeker. Vrienden, en die klonk...
1: Altijd lekker van vinyl.
0: Ja, het was het wel, Finch, die we inderdaad hoorden op de radio. Dank jullie wel voor het bericht aan radiobnt.nl. En wij zijn er blij mee, want wat een versie is dit, zeg. Hé, heerlijk. Springsteen, dit liedje kwam uit in 1984. En toen deed het nog niet zo heel veel. Een jaar later kwam het opnieuw uit. En toen werd het een dikke vette nummer 1 hit. Stond op het roemruchte album Born in the USA. Album dat eigenlijk in zijn geheel op single is uitgekomen. Denk aan Glory Days, aan My Hometown, I'm on Fire. En al die anderen die daar ook nog op staan. En dat was eigenlijk de eerste single van dit succesvolle album van The Buzz. En hij bracht vorig jaar inderdaad een box uit met 7 dubbelalbums op vinyl. Ook op cd en ook digitaal uiteraard. En dat zijn nummers die nooit eerder uitgebracht zijn in een bepaalde periode. We hebben het dan over 80, 82... direct na het uitkomen van het album Nebraska. En daar begon het allemaal mee tussen 82 en 2018 volgens mij. En ja, er staan echt wel crooners op die platen. Als je een beetje een fan bent, dan heb je dat in huis. Of je hebt het digitaal gecheckt. Maar het is in ieder geval meer dan de moeite waard. Dat dus. Komende maandag kan het weer, vrienden. Maximaal genieten. Lekker lang luisteren. Wat wil je horen? Ga naar radiobnt.nl/maximaal genieten. Daar staat een mooie lijst met lange liedjes. En daar zou je kunnen door laten inspireren. Door kunnen laten inspireren. Geen goed Nederlands, zie ik hier net. Onze grammaticalist, die maakt meteen een opmerking ook. Ja, goed. Wellicht een goede maximaal genieten voor komende maandag. Kom maar door als je een idee hebt. Ik zeg nogmaals smakelijk, want zit je nog aan tafel? Dan schuif ik nog even bij je.

0: Shanice Wilson, I Love Your Smile. Grote hit uit de jaren 90. En nummer 1, dit heeft die plaat ook wekenlang gestaan. Heeft een album uitgebracht. Ze heeft ook nog een singeltje daarna uitgebracht uit een film. Uit een soundtrack komt dat. En dit is lekker om even te horen op de radio. 14 voor 6, Fever Dream daarvoor. En die was dan weer van Alex Warren natuurlijk.
1: De podcast. Hoi, ik ben Roger Schepers. En in elke aflevering praat ik met een podcast over de meest uiteenlopende onderwerpen. Welkom bij De Podcast.
0: De podcast die check je via de podcast-app op je telefoon of via je favoriete podcastplatform. Apple Music, Deezer, Spotify, Facebook, Instagram, YouTube en radiobnt.nl/podcast. Staan er zo'n 102 online as we speak en er komt een nieuwe bij. Ik zou het leuk vinden als je de podcast volgt. Dan krijg je ook een pushmelding op het moment dat er een nieuwe aflevering voorhanden is. En als je hem dan deelt met je eigen socials is dat alleen maar leuk. Check de podcast met Paulo Gister. Als je morgenavond toevallig naar zijn optreden gaat in het Theater Landgraaf, waar hij een tribute aan zijn eigen liedjes doet. Heel veel liedjes heeft hij uitgebracht, regelmatig te vinden in de Abbey Road Studios om daar liedjes op te nemen. Maar morgen wordt er een nieuwe podcast gepost, namelijk Jos Menne uit Weert. Je zou hem kunnen kennen van de band Menne, waar hij in zat, maar hij was ook de zanger van de Limburgse band Sinatra. In de jaren 80 scoorde zijn hit met Lover Loneliness. Misschien een keer laten horen, want dat is best goed. En in die tijd was deze Limburgse band voor Nederland best wel een revolutie. Robbie Valentine die zat daar later ook in, maar Jos Menne was de zanger van Sinatra. Later was hij de zanger van Menne. Tegenwoordig is hij vooral de zanger van zichzelf. Hij heeft onlangs een nieuw album uitgebracht, Vrebe Wiegen. En dat is een album dat hij voor het eerst heeft geperst. Hij heeft zijn eigen platenlabel, Rock Inc. En hij heeft deze plaat op vinyl uitgebracht. Hij heeft eigenlijk altijd cd's geproduceerd, is ook producer. En nu moet dat ineens, heeft hij dat op vinyl gedaan. En dat is eigenlijk wel een hele gewaarwording. Mooi verhaal. En morgen is hij online. Het mooie gesprek met Ups and Downs en Jos Menne natuurlijk. Dus ik zou het leuk vinden als je de podcast zou willen delen. Dank alvast. Ja, New Music Friday, vrienden. Daar zijn we bij aangeland. Het is op vrijdag dat er heel veel nieuwe muziek uitkwam. Vorige week kwam Madonna en Sabrina Carpenter uit, weet je nog. Vandaag onder andere de nieuwe single van Tino Martin. Jongen.

En Dom is de nieuwe van Tino Martin. Ook Ilse de Lange heeft een nieuwe. Haar cadeautje bij Record Store Day was Evergreen. Met op de andere kant, de dubbele A-kant op vinyl, Get It Right. Beide tracks van haar nieuwe album. Later deze zomer gaat dat uitkomen. In de zomer eigenlijk. En vandaag released haar nieuwe single en die heet Something Good. Op de dag dat de finale plaatsvindt van The Voice of Holland, waar ze jurylid van is.

En dan de good old fucking Rolling Stones. Eerder deze week releasen ze al 2 liedjes, In the Stars en deze Rough and Twisted. Komt een nieuw album van ze aan. Hun 25e studioalbum gaat verschijnen op 10 juli. En Foreign Tongues gaat het heten. En ze zijn 83. En dan heb ik het over Keith Richards en over Mick Jagger. Ron Wood is 78. Dus een beetje nog de jonge gast. Is de Benjamin. Je hoort het gitaarwerk hier van Keith. En even een stukje luisteren. In the Stars heb ik deze week al aan je laten horen. Die is wat commerciëler. Dit is wat meer bluesy. En er is al een vinyl van dit liedje in gelimiteerde oplagen verschenen. Volgens mij alleen in de Randstad. Volgende week gaat In the Stars ook op single uitkomen fysiek.

0: Love and Twisted van de Rolling Stones. Dus volgende week komt In The Stars, die andere nieuwe track die ze gereleased hebben, op single uit. En op 10 juli aanstaande, komt hun 25ste studioalbum uit. Dan weet je dat in ieder geval.
1: Crochet Schepers en de BNT Middagshow. Radio BNT. 3, 2, 1.

0: voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en verdelen gaan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol. Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Paprika mix voor maar €1,49. En ook fijn, kleurige perkgoed hangpot XXL voor maar €10. Fijn weekend. Dat is de ja van Jumbo.
2: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
3: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel op.
4: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
5: Nog een keer! Papa, sneller!
6: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
7: Radio BNT.
8: Dit is de nieuwsupdate.
9: Premier Jette zegt dat geweld steeds vaker wordt gebruikt om politieke of maatschappelijke punten te maken. Hij reageert ermee op de vuurwerkbom die donderdag ontplofte bij het partijkantoor van D66 in Amsterdam. Daarbij raakte niemand gewond, maar er ontstond wel schade. Kort na de explosie werd een 37-jarige verdachte aangehouden. De Belgische politie heeft met tientallen huiszoekingen een netwerk van de Turkse maffia opgerold. Daarbij werden 18 verdachten aangehouden en onder meer vuurwapens, contant geld en luxe horloges in beslag genomen. Volgens justitie hield de groep zich bezig met afpersing, bedreiging en witwassen in Belgisch Limburg. De verdachten zijn tussen de 22 en 40 jaar oud. Voor het eerst is ook in Zuid-Holland een wolf gezien. Daarmee is de provincie de laatste in Nederland waar het dier nu officieel is vastgesteld. Volgens deskundigen gaat het waarschijnlijk om een rondtrekkend dier. Of de wolf zich blijvend in Zuid-Holland vestigt, is nog onduidelijk. De politie zegt de situatie voorlopig te blijven volgen. En de Verenigde Staten beginnen met het vrijgeven van geheime dossiers over UFO's en ongeïdentificeerde luchtverschijnselen. Volgens Amerikaanse media gaat het om dossiers van defensie- en inlichtingendiensten. Of er echt nieuwe informatie over buitenaards leven in staat, is nog onduidelijk. De eerste documenten moeten later dit jaar verschijnen. Dan nog het weer. Vanavond lossen de stapelwolken snel op en klaart het breed op. Het blijft droog en nog lang aangenaam buiten, zo rond de 14 graden. Komende nacht blijft het ook helder en droog. In het land daalt het kwik naar 6 tot 9 graden, in het noordoosten lokaal naar 3. Dit was het nieuws op Radio BNT.
7: De avond van Radio BNT.

0: het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: De verkeerspolitie in Limburg heeft vanochtend een bestelwagen stilgezet die in een erbarmelijke staat verkeerde. Het voertuig zag eruit alsof het onder een te lage brug was doorgereden en werd met spanbanden bij elkaar gehouden. De bestuurder was van plan om in deze staat ruim 700 kilometer terug naar Polen te rijden voor reparatie. Vanwege de ernstige technische gebreken en het gevaar voor andere weggebruikers is het voertuig direct uit het verkeer genomen. De wagen mag geen meter meer rijden en moet worden afgesleept. Campinghouder Peter Gillis legt zich niet neer bij de uitspraak van de rechtbank in Den Bosch. De realityster kreeg gisteren 18 maanden cel en een boete van 1,3 miljoen euro opgelegd wegens belastingfraude, maar laat vandaag weten in hoger beroep te gaan. Gillis stelt dat hij nog steeds uitgaat van vrijspraak en het niet eens is met het vonnis. Of hij ook in beroep gaat tegen de werkstraf die hij kreeg voor de mishandeling van zijn ex Nicole Kremers, wordt momenteel nog onderzocht door zijn advocaten. En de vrouw die verdacht wordt van de dood van haar 14-jarige dochter Noor in Blerik blijft zeker 90 dagen langer in voorarrest. Dat heeft de rechtbank in Limburg bepaald. Het meisje werd op 20 april om het leven gebracht in de ouderlijke woning aan de Elzenstraat. De moeder wordt verdacht van moord, dan wel doodslag. Hoewel de vader eerder werd vrijgelaten wegens een gebrek aan bewijs, onderzoekt het Openbaar Ministerie zijn rol in de zaak nog steeds. Uit eerdere meldingen bij Veilig Thuis bleek dat er in het gezin al langer sprake was van huiselijk geweld. En tot zover het regionieuws op Radio BN.

0: door BNT.
1: BNT.
2: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
3: Goed verzorgd voordeel bij Trekpleister. Nu alle producten van Organic Shop en Trickle Moon 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
2: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
5: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
6: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
4: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
7: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
8: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
9: Oh yeah.
8: Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
10: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
11: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
12: Luchtvaartmaatschappijen willen strengere regels voor alcoholverkoop op luchthavens om overlast aan boord tegen te gaan. Volgens Ryanair zorgt drankgebruik in de vroege ochtend steeds vaker voor agressief gedrag tijdens vluchten. De maatschappij pleit voor een limiet van 2 drankjes per passagier. Ook Schiphol onderzoekt samen met luchtvaartmaatschappijen extra maatregelen rond overlast. Het consumentenvertrouwen in de VS is gezakt naar een nieuw dieptepunt. Amerikanen maken zich vooral zorgen over prijzen en hun koopgedrag door de oplopende inflatie. Grote aankopen worden dan ook steeds vaker uitgesteld. Ook de hoge brandstofprijzen door de oorlog met het Midden-Oosten drukken op het vertrouwen. Consumentenuitgaven zijn een belangrijke factor van de Amerikaanse economie. Premier Jette zegt dat geweld steeds vaker wordt gebruikt om politieke of maatschappelijke punten te maken. Hij reageert ermee op de vuurwerkbom die donderdag ontplofte bij het partijkantoor van D66 in Amsterdam. Daarbij raakte niemand gewond, maar er ontstond wel schade. Kort na de explosie werd een 37-jarige verdachte aangehouden. En voor het eerst is er ook in Zuid-Holland een wolf gezien. Daarmee is de provincie de laatste in Nederland waar het dier nu officieel is vastgesteld. Volgens deskundigen gaat het waarschijnlijk om een rondtrekkend dier. Of de wolf zich blijvend in Zuid-Holland vestigt, is nog onduidelijk. De politie zegt de situatie voorlopig te blijven volgen. Dan nog het weer. Vanavond lossen de stapelwolken snel op en klaart het breed op. Het blijft droog en nog lang aangenaam buiten, zo rond de 14 graden. Komende nacht blijft het ook helder en droog. In het land daalt het kwik naar 6 tot 9 graden. In het noordoosten lokaal naar 3. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De avond van Radio.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: De verkeerspolitie in Limburg heeft vanochtend een bestelwagen stilgezet die in een erbarmelijke staat verkeerde. Het voertuig zag eruit alsof het onder een te lage brug was doorgereden en werd met spanbanden bij elkaar gehouden. De bestuurder was van plan om in deze staat ruim 700 kilometer terug naar Polen te rijden voor reparatie. Vanwege de ernstige technische gebreken en het gevaar voor andere weggebruikers is het voertuig direct uit het verkeer genomen. De wagen mag geen meter meer rijden en moet worden afgesleept. Campinghouder Peter Gillis legt zich niet neer bij de uitspraak van de rechtbank in Den Bosch. De realityster kreeg gisteren 18 maanden cel en een boete van 1,3 miljoen euro opgelegd wegens belastingfraude, maar laat vandaag weten in hoger beroep te gaan. Gillis stelt dat hij nog steeds uitgaat van vrijspraak en het niet eens is met het vonnis. Of hij ook in beroep gaat tegen de werkstraf die hij kreeg voor de mishandeling van zijn ex Nicole Kremers, wordt momenteel nog onderzocht door zijn advocaten. En de vrouw die verdacht wordt van de dood van haar 14-jarige dochter Noor in Blerik blijft zeker 90 dagen langer in voorarrest. Dat heeft de rechtbank in Limburg bepaald. Het meisje werd op 20 april om het leven gebracht in de ouderlijke woning aan de Elzenstraat. De moeder wordt verdacht van moord, dan wel doodslag. Hoewel de vader eerder werd vrijgelaten wegens een gebrek aan bewijs, onderzoekt het Openbaar Ministerie zijn rol in de zaak nog steeds. Uit eerdere meldingen bij Veilig Thuis bleek dat er in het gezin al langer sprake was van huiselijk geweld. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

0: Day.
1: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
2: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau van al 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
3: Ben je ook nieuwsgierig?
2: Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau van al 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25... Op. Weet wat te doen.
5: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
0: Radio BNT.
6: Dit is de nieuwsupdate.
7: Het kabinet trekt 100 miljoen euro uit om vuurwerkhandelaren te compenseren voor het komende vuurwerkverbod. Vooral importeurs krijgen een hogere vergoeding dan winkeliers, omdat vuurwerk voor hen vaak de hoofdactiviteit is. De branche noemt het bedrag te laag. De regeling is voldaan aan de laatste politieke voorwaarden voor invoering van het landelijk vuurwerkverbod. 2 Spaanse agenten zijn omgekomen tijdens een achtervolging van een vermoedelijke drugsmokkelboot voor de zuidkust van Spanje. 3 andere agenten raakten gewond, van wie 2 ernstig. Het incident gebeurde voor de kust van Andalusië, een regio die vaker wordt gebruikt voor smokkelroutes vanuit Noord-Afrika. De Spaanse autoriteiten onderzoeken de toedracht van de botsing van de 2 boten van de Guardia Civil. Luchtvaartmaatschappijen willen strengere regels voor alcoholverkoop op luchthavens om overlast aan boord tegen te gaan. Volgens Ryanair zorgt drankgebruik in de vroege ochtend steeds vaker voor agressief gedrag tijdens vluchten. De maatschappij pleit voor een limiet van 2 drankjes per passagier. Ook Schiphol onderzoekt, samen met luchtvaartmaatschappijen, extra maatregelen rond overlast. En premier Jette zegt dat geweld steeds vaker wordt gebruikt om politieke of maatschappelijke punten te maken. Hij reageert ermee op de vuurwerkbom die donderdag ontplofte bij het partijkantoor van D66 in Amsterdam. Daarbij raakte niemand gewond, maar er ontstond wel schade. Kort na de explosie werd een 37-jarige verdachte aangehouden. Dan nog het weer. Vanavond lossen de stapelwolken snel op en klaart het breed op. Het blijft droog en nog lang aangenaam buiten, zo rond de 14 graden. Komende nacht blijft het ook helder en droog. In het land daalt het kwik naar 6 tot 9 graden. In het noordoosten lokaal naar 3. Dit was het nieuws op Radio BNT.
0: De avond van Radio BNT.

0: BNT.
1: BNT.
0: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau van een 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
2: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
3: 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
5: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
6: Ben je nou een asieldiscussie aan het winnen?
7: Weet je, jullie zijn echt veel te soft.
8: Dat is beter dan zo egoïstisch.
6: Of de band met je dochter aan het verliezen. Verlies elkaar niet, als polarisatie dichtbij komt. Kijk op sieren.nl.
9: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
5: Nieuw in de Lidl Plus-app, Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
10: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
11: Bij het Landelijk Actiecomité Scholieren, het LAX, zijn op de eerste dag van de eindexamens zo'n 26.000 klachten binnengekomen. Vooral het HAVO-examen Nederlands zorgde voor veel kritiek. Leerlingen vonden de vragen te moeilijk en onduidelijk. Scholieren kunnen sinds dit jaar ook bellen met een specifieke stresslijn voor examenspanning. President Trump zegt dat Rusland en Oekraïne hebben ingestemd met een tijdelijk bestand van 3 dagen. Het staakt het vuren zou gelden op 9, 10 en 11 mei... rond de Russische herdenking van de overwinning in de Tweede Wereldoorlog. Volgens Trump komt er ook een grote gevangenenruil tussen beide landen. Officiële bevestiging uit Moskou en Kiev is er nog niet. Het kabinet trekt 100 miljoen euro uit om vuurwerkhandelaren te compenseren voor het komende vuurwerkverbod. Vooral importeurs krijgen een hogere vergoeding dan winkeliers, omdat vuurwerk voor hen vaak de hoofdactiviteit is. De branche noemt het bedrag te laag. Met de regeling is voldaan aan de laatste politieke voorwaarden voor invoering van het landelijk vuurwerkverbod. Luchtvaartmaatschappijen willen strengere regels voor alcoholverkoop op luchthavens om overlast aan boord tegen te gaan. Volgens Ryanair zorgt drankgebruik in de vroege ochtend steeds vaker voor agressief gedrag tijdens vluchten. De maatschappij pleit voor een limiet van 2 drankjes per passagier. Ook Schiphol onderzoekt samen met luchtvaartmaatschappijen extra maatregelen rond overlast. Dan nog het weer. Vanavond lossen de stapelwolken snel op en klaart het breed op. Het blijft droog en nog lang aangenaam buiten, zo rond de 14 graden. Komende nacht blijft het ook helder en droog. In het land daalt het kwik naar 6 tot 9 graden. In het noordoosten lokaal naar 3. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De avond van Radio

Dit is Radio BNT. De beste hits en classics. Dit is Radio BNT.

is Radio BNT. Elke middag vanaf 4 uur hoor je Rocher met de BNT Middagshow. Elke werkdag vanaf 4 uur Rocher Schepers en de BNT Middagshow. Radio BNT.

0: Radio BNT.
1: BNT.
2: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart.
3: Pa-pa-da-pa-pa. Greets.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
5: Fiets tijdens de Alpe d'Huez Indoor Ride op 4 juni in Rotterdam Ahoy. Haal geld op voor KWF en ontvang een smartbike.
2: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greets.
6: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
7: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
1: Radio BNT.
8: Dit is de nieuwsupdate.
9: Nederlandse opvarenden van cruiseschip Hondius moeten na terugkeer 6 weken in thuisquarantaine. Dat heeft het kabinet besloten na uitbraak van het anders hantavirus aan boord. Het schip wordt zondag verwacht op Tenerife, waar de passagiers worden gerepatrieerd. Op dit moment zijn er ook geen nieuwe ziektegevallen gemeld. Het virus kostte eerder al 3 opvarenden het leven. Porsche sluit 3 dochterondernemingen en schrapt daarbij ongeveer 500 banen. Het gaat om onder meer een batterijbedrijf, een softwaretak en een onderdeel voor elektrische fietsen. Volgens topman Leijters zijn de ingrepen nodig om Porsche weer sterker op de kernactiviteiten te laten richten. De Duitse sportwagenbouwer kampt met tegenvallende verkopen en hoge kosten rond elektrisch rijden. Bij het Landelijk Actiecomité Scholieren, het LAX, zijn op de eerste dag van de eindexamens zo'n 26.000 klachten binnengekomen. Vooral het HAVO-examen Nederlands zorgde voor veel kritiek. Leerlingen vonden de vragen te moeilijk en onduidelijk. Scholieren kunnen sinds dit jaar ook bellen met een specifieke stresslijn voor examenspanning. En het kabinet trekt 100 miljoen euro uit om vuurwerkhandelaren te compenseren voor het komende vuurwerkverbod. Vooral importeurs krijgen een hogere vergoeding dan winkeliers, omdat vuurwerk voor hen vaak de hoofdactiviteit is. De branche noemt het bedrag te laag. De regeling is voldaan aan de laatste politieke voorwaarden voor invoering van het landelijk vuurwerkverbod. Dan nog het weer. Vanavond lossen de stapelwolken snel op en klaart het breed op. Het blijft droog en nog lang aangenaam buiten, zo rond de 14 graden. Komende nacht blijft het ook helder en droog. In het land daalt het kwik naar 6 tot 9 graden. In het noordoosten lokaal naar 3. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De avond van Radio BNT.

0: Conté.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
3: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
4: De beste plek voor jou, NVM.
5: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
6: Het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar Amazon.nl op zoek naar een waterdichte tent, comfortabele luchtbedden, oh zo knus, en luipaardprint regenlaarzen. Miauw! Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de festivalmodder. Net zoals die dansende modderman daar. Wacht eens even, heeft hij nou alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
7: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau van een 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
8: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
0: Radio BNT.
9: Dit is de nieuwsupdate.
10: Een imam in Maassluis is licht gewond geraakt bij een steekpartij bij een moskee. Het slachtoffer liep een snee achter het oor op en is naar het ziekenhuis gebracht. Het incident gebeurde eerder deze avond bij de Yeni Kami moskee. Volgens de agenten zijn er voorlopig geen aanwijzingen voor een religieus motief. Er is ook nog niemand aangehouden. Nederlandse opvarenden van cruiseschip Hondius moeten na terugkeer 6 weken in thuisquarantaine. Dat heeft het kabinet besloten na uitbraak van het Anders-Hanta-virus aan boord. Het schip wordt zondag verwacht op Tenerife, waar de passagiers worden gerepatrieerd. Op dit moment zijn er ook geen nieuwe ziektegevallen gemeld. Het virus kostte eerder al 3 opvarenden het leven. Porsche sluit 3 dochterondernemingen en schrapt daarbij ongeveer 500 banen. Het gaat om onder meer een batterijbedrijf, een softwaretak en een onderdeel voor elektrische fietsen. Volgens topman Leijters zijn de ingrepen nodig om Porsche weer sterker op de kernactiviteiten te laten richten. De Duitse sportwagenbouwer kampt met tegenvallende verkopen en hoge kosten rond elektrisch rijden. En in Myanmar is een uitzonderlijk grote robijn gevonden van ruim 11.000 karaat. Edelsteendeskundigen spreken van een van de grootste robijnen ooit ontdekt. De steen werd gevonden in een mijngebied dat bekend staat om zeldzame edelstenen. Hoeveel de robijn waard is nog niet duidelijk. De vondst trekt wereldwijd aandacht van handelaren en verzamelaars. Dan nog het weer. Vanavond lossen de stapelwolken snel op en klaart het breed op. Het blijft droog en nog lang aangenaam buiten, zo rond de 14 graden. Komende nacht blijft het ook helder en droog. In het land daalt het kwik naar 6 tot 9 graden. In het noordoosten lokaal naar 3. Dit was het nieuws op Radio BNT.
0: De avond van Radio BNT.

0: fluitend je middag door met Duncan in de middag op Radio BNT. Je hoort Duncan elke middag tussen 12 en 4 met de fijnste playlist voor tijdens je werk. Elke werkdag vanaf 12 uur. Duncan Frush op Radio BNT.
1: Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Woods Quick Road. You did your hair up like you were famous.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Het Kremlin heeft bevestigd dat Rusland instemt met het tijdelijk bestand met Oekraïne dat president Trump eerder aankondigde. Het staakt het vuren geldt op 9, 10 en 11 mei. Volgens Moskou komt er in die periode ook een grote gevangenenruil tussen beide landen. Oekraïne heeft het bestand eveneens bevestigd. Mensen die te laat bezwaar maakten tegen de omstreden Box 3-heffing krijgen waarschijnlijk geen compensatie. Dat blijkt uit nieuwe plannen van het kabinet rond het belastingherstel. Alleen belastingplichtigen die op tijd bezwaar indienden konden in aanmerking komen voor teruggave. Volgens staatssecretaris Van Oostenbrugge zou een ruimere regeling miljarden kosten. De Tweede Kamer praat later verder over de compensatie. Een banenrapport dat sterker is dan verwacht heeft de Amerikaanse beurzen naar nieuwe records geholpen. In april kwamen er in de VS ruim 115.000 banen bij. Veel meer dan economen hadden verwacht. Beleggers zien daarin een teken dat de Amerikaanse economie, ondanks inflatie en onrust in het Midden-Oosten, stevig blijft draaien. De S&P 500 en Nasdaq sloten daarop op recordhoogte. En schrijfster, columniste en medeoprichter van de digitale burgerrechtenbeweging Bits of Freedom, Erin Spank, is overleden. Ze leed al lange tijd aan de spierziekte MS. In een afscheidsbericht schrijft ze dat ze bewust koos voor euthanasie. Spank gold als een invloedrijke stem in het debat over privacy, digitale burgerrechten en vrijheid van meningsuiting. Spank is 68 jaar geworden. Tot slot nog het weer. Vannacht blijft het helder en droog. In het land daalt de temperatuur naar 6 tot 9 graden. In het noordoosten zelfs naar 3. De morgen begint zonnig. Later ontstaan stapelwolken en wordt het 17 graden op de Wadden tot 21 in het zuiden. Dit was het nieuws op Radio BNT. De nacht.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Het Kremlin heeft bevestigd dat Rusland instemt met het tijdelijk bestand met Oekraïne dat president Trump eerder aankondigde. Het staakt het vuren geldt op 9, 10 en 11 mei. Volgens Moskou komt er in die periode ook een grote gevangenenruil tussen beide landen. Oekraïne heeft het bestand eveneens bevestigd. Mensen die te laat bezwaar maakten tegen de omstreden Box 3-heffing krijgen waarschijnlijk geen compensatie. Dat blijkt uit nieuwe plannen van het kabinet rond het belastingherstel. Alleen belastingplichtigen die op tijd bezwaar indienden konden in aanmerking komen voor teruggave. Volgens staatssecretaris Van Oostenbrugge zou een ruimere regeling miljarden kosten. De Tweede Kamer praat later verder over de compensatie. Een banenrapport dat sterker is dan verwacht heeft de Amerikaanse beurzen naar nieuwe records geholpen. In april kwamen er in de VS ruim 115.000 banen bij. Veel meer dan economen hadden verwacht. Beleggers zien daarin een teken dat de Amerikaanse economie, ondanks inflatie en onrust in het Midden-Oosten, stevig blijft draaien. De S&P 500 en Nasdaq sloten daarop op recordhoogte. En schrijfster, columniste en medeoprichter van de digitale burgerrechtenbeweging Bits of Freedom, Erin Spank, is overleden. Ze leed al lange tijd aan de spierziekte MS. In een afscheidsbericht schrijft ze dat ze bewust koos voor euthanasie. Spank gold als een invloedrijke stem in het debat over privacy, digitale burgerrechten en vrijheid van meningsuiting. Spank is 68 jaar geworden. Tot slot nog het weer. Vannacht blijft het helder en droog. In het land daalt de temperatuur naar 6 tot 9 graden. In het noordoosten zelfs naar 3. De morgen begint zonnig. Later ontstaan stapelwolken en wordt het 17 graden op de Wadden tot 21 in het zuiden. Dit was het nieuws op Radio BNT. De nacht.